veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: on from here.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. En Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: hier.
1: I want you to want me.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Weer nog lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: L1.
1: Ethisch Week. Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
2: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
4: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
5: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
2: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
6: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
7: Met Rousseau Chocolade.
6: Rousseau Chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
8: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorg ze voor ouderen. En maak ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf.

0: september is het ethisch week. Hier bij L1 en trek maar aan die snoren. Lekker!
1: Ethisch week.
0: We maken het wel best een lange plaat. Binnen 9 minuten over 7. De dinsdag is begonnen. De derde dinsdag van september. Het is weer Prinsjesdag. En straks gaat er weer Willem-Alexander de troonrede voorlezen. In de glazen koets gaat dan natuurlijk toch weer zitten op de hele mooie troon. En we zijn benieuwd wat ze allemaal weer te wachten tijd. Maar we gaan deze week bij L1 terug naar de team van de Wormen en de Beenwermers. De vlassige stoortjes. Door die decennium was er nog kabeltelevisie keeks. Voor zijn telefoon met een drood had. Dus aan het hoes vast hoort. En zijn genne gsm had. En dat van Basten nog. Gewoon een van de topscorers was. Gans week, huis van de grootste hits van de jaren 80 maakt zijn kans op een ethisch muziek totaalpakket. Dat we zijn door een berg van Niel en een luxe platenspeler. En die gaan we het eind van de week weggeven hier in de L1 Ochtend Show. Maar dan moesten we wagen van doen. Die zelf even voor ethische, dat kent ze door via zijn site L1.nl. Dan moesten we even delen via de socials. En ik kan zomaar zien dat we dicht genoeg nodigen hier bij L1 in de L1 Ochtend Show. En dan Christen de Berg met platen en de luxe platenspeler van L1. Maar hier is komen naar Roger Kessels. Roger, goedemorgen man.
2: Goedemorgen. Pascal, goeiemorgen, Groeiwappie van Limburg.
0: Welkom.
2: Ja, ik groet met je vandaag een vier kort snel aan. Ja. Money for nothing.
0: Wat een dice, Rich.
2: Roger, radio.
0: Roger, dankjewel voor de bijdrage. Ja, Marco Bender zei, doe mij maar Dr. Hoek. Een baby makes a blue jeans talk. Oh, ver truc. Dat begin van de jaren 80, 1982. Emiel zit. Goedemorgen Pascal en Stefan. Ik hoor van Rick Ashman met Never Gonna Give You Up. Geweldig. Groetjes aan een hele fijne dag van Emiel. Emiel, dankjewel. Harold, koning Harold, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pascal.
0: Hallo.
3: Alle gloeiwappies. Voor de ethisch kon ik toch voor het nummerje van Euro, de Final Countdown.
0: Lekker man.
3: Wens ik u allemaal een korte dinsdag. En radio.
0: Radio.
4: Ethisch week.

0: Nina met 99 Loevallon.
1: Zeg dat klepje bij.
0: Radio wel.
1: Radio wel. We hadden natuurlijk Marley Zijlstraal, die voor Gogo de plaat aan van Nederland met 99 Loevallon. Toch een lekker stripje erbij. Wil zet, net mijn eerste stukje koffie op. Sluksje koffie, sorry. Zo'n bakje, de liep me val, geen lekkers. Wat is eigenlijk het codewoord? Nou ja, inderdaad.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
1: Het codewoord moeten we nog geven voor het bekje koffie, voor het pak met koffie, de ganse doos met koffie. Het codewoord vandaag is... Griet titulair. Griet titulair. Dat is het codewoord.
3: Dit is de L1 ETV.
1: En dan maken ze kans op een pak koffie. Hier bij L1, benoemt die Paul.

Het is de team van de cassette bandje, de vier recorders en de Womans en de grote kapsels en Team Power op de radio. En hier de Houston allemaal in de L.A. Nothing Show. Prince, Madonna, Michael Jackson komen allemaal voorbij. De muziek die ze nog kent uit de jaren 80. Die herinneringen oproepen. De verhalen die toen ook een klein beetje boven kwamen. En ze denkt van, oh joh, dat heb ik ook al meegemaakt. En over die verhalen en zeker over iets wat ze mee heeft gemaakt op televisie, komen we straks nog hebben in de L.A. Nothing Show. Eerst gaan we eens even kijken wat we nog allemaal aan de lijn hebben, want er zijn nog heel veel mensen die een bijdrage moeten doen over de vuurgloeien. Ralf Kessels.

0: zit. Hé, hey, goedemorgen, doe mij maar Kung Fu Fighting. Is dat jaren 80 of is dat net jaren 70? Nou, dat checken we even. Midnight Dynamo's van Matchbox, dat zet Wil Laurens. Dankjewel daarvoor voor Midnight Dynamo. En Rubber Robbie met Als de Sterren Daarboven Stralen. Nou ja, dat is het. Die Maxi Singles wat we bedoelen voor hebben. Ik hoop dat ik ook een stripje bij zitten. Dankjewel voor de bijdrage deze ochtend, Robertje Look. Dan gaan we eens even kijken wat Koen Hendrik zegt. Hij zegt, doodoe maar, Bab, dat vind ik wel een soort plaat. Bab, kom maar erbij zitten. Hallo. We gaan eens even kijken naar John. Hallo.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
1: Goedemorgen, gloeiwappies. Daar zijn we weer. Ik wens iedereen weer een fijne dag verder. En ik zou zeggen, vandaag voor de eten.

0: supporter vreugde dit ook eens ook. Hey, hallo man, welkom bij de radio. Hey, Ben ik jongens zitten, we maar niet doen. Maar niet doen of 1980 is of 1989. Of we hikken net tegen het jaar 1990 aan. Dat ze denkt van, goh, jaren 80 liggen we achter ons. Nee, joh, deze week zitten we er middenin. In de jaren 80. En de fantastische platen komen er alweer voorbij de ganse dag door. En straks, ja, ik heb het bedacht gisteren zo van Stefan. Want straks mogen we nog een keer ergens voor iets verkiezen. Maar dat geeft ze straks goed liggen, hè?
1: Oh ja, nee, ja, natuurlijk.
0: Dat, ik weet het al, hè.
1: We zijn benieuwd naar de verhalen.
0: Zeker de verhalen. Goedemorgen, Dominic maar Cliff Richard en de jong was met Living Ball. Groetjes van Bas, Rick en opa Paul. Vroeg het bus op de Napoleonsbaan in neer. Hey, dat is het gezellig.
2: De jaren 80.
3: Koningin Beatrix en prins Klaus, speciaal teruggekomen van vakantie, komen aan op Platform Zuid. En eerder dan verwacht, arriveert de beroemde Air Force One. Het moment waarop ons land 200 jaar heeft moeten wachten.
2: L1.

0: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: of twee? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers werd bekend door zijn strijd tegen drugs in de stad. Met zijn plan Operatie Hartslag zorgde hij voor veel minder overlast en criminaliteit in het centrum van Heerlen. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2004. In een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraaf is gisteravond brand uitgebroken, vermoedelijk in de kelder van de woning. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is aan het huis. En twee jonge mannen staan deze week voor de rechter omdat ze zich voordeden als nepagent en bankmedewerker. Een van de verdachten is een 22-jarige man uit Den Haag. Hij staat vandaag terecht. De man zou in oktober vorig jaar in Venlo sieraden hebben gestolen door te doen alsof hij bij de politie werkte. Bij een ander slachtoffer probeerde hij precies hetzelfde, maar die poging mislukte. Het weer in Limburg, het wordt vandaag de warmste dag van de week. Het is vrij zonnig met enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt drukkend en vanmiddag zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 29 graden.
11: Deze hele week, 80's week. Het is LA.
12: LA. De 80's. We zijn terug.
11: Een hele week, 80's week. 1980.

0: stijl was. Arik Jan met Fame hier bij L1 in de L1 80's Week.
1: L1.
0: Zeker ook bij de vogelen, want er zijn we nog steeds mee bezig met het hele lange liedje. Want oh, dat is lang, Stefan. Dat is lang, dat is lang, dat is lang, dat is lang, dat is lang. Dat kun je niet geen einde aan. En met de liedje gaan we zo meteen wel afkappen. Want oeh, er kan één plaat door die de meeste stemmen heeft. Maar eerst komen we even naar Josje. Josje, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Stefan en Pascal.
0: Hallo man.
2: Ja, ik ben nog gewoon onderweg naar Broensum.
0: Broensum,
2: ik zeg maar. Ik ben de zalkenner terrein.
0: Ja, ja, ja, ja, fijn man.
2: En mijn voorgroeier voor vandaag is van de jaren 80's.
0: Ja, ben benieuwd.
2: Ook rubberen Robbie met de Nederlandse sterren stralen overal.
0: Voilà, voilà.
2: Dus we zeggen toegepast aan vandaag. Al tussen de lijntjes van alle gloeiwappies. En tot morgen.
0: En? Radio, dankjewel voor de bijdrage. Deze of de Josje Tossing. Ik heb nog een keer van Roger. Morgen de nachtgolven met Samba.
1: De volgroeier.
0: Ah, dan zien we er wel uit, hoor. Het ging op dit moment tussen Money for Nothing van de Dire Straits, Elvis Stardust met Pretend. Dat is één plaat. Ja, die was ook leuk geweest. Stefan, is niet zo moeilijk. Goed, de beenwermers die hebben we weer opgeborgen. Die liggen weer in de kist. Want dit is eigenlijk een plaat, was een klein beetje bimos gaan schuifelen. En door te door de lamp uit. Voor ons sfeer maken. Door de lamp even uit. We gaan even alles duister maken. Ook hier bij ons. Misschien bij dicht is het ook een klein beetje duister. Ja, dit is een beetje duister. Want de vogeluur vandaag is geboren. Prince met Purple Rain.

0: zelfs een hond begint te janken. Terug naar de jaren 80, mijn zaken, Brody. Wie alleen in de voorgloeier. Lampetje doen bij ons. We zitten helemaal. Ja, nu ziet het dat het in één keer een beetje paars wil bij ons, hè? Ja, Purple Rain. Of heb je liever een.
1: Een knolletje roze.
0: Ja, dat was ook jongens, dacht ik. Ja, ja, een knolletje roze. Ik heb ze gehuurd, de opgave voor vandaag. Want we gaan natuurlijk ook weer een gans pakket koffie weggeven. Stefan heeft een ganse tas voor zich gestoond.
2: Ja, zal ik het leg maar eens even aanzetten?
0: Ja, doe die eens even leeg aan. Want de mensen kennen binnen niks in. Die denken bij zichzelf ook van. Zitten ze er helemaal in? Ja. Maar dat geeft ook meer een andere ambiance natuurlijk, hè. De ambiance van die jaren 80. Ik kom vandaag die oren in. Ga links erin, rechts eruit. En de gedachten die gewoon helemaal op hol slaan. Want ik wil ze natuurlijk weer even weten van... jongens, wat is de muziek uit de jaren 80 wat man wil geklopen bestond? Zometeen Survivor met de Burning Hearts. Natuurlijk uit de vette films. Met de, was het? Rocky was het, hè? Ja, zeker. Pak die turtle bee. Laten we even kijken wat er allemaal in zit.
2: Kijk het. Top.
0: Pak koffie.
2: Hey.
0: En wat nog meer?
2: Koffie.
0: Ja, dat is een gans pakket, hè. In supermarkt.
2: Eens even kijken, wat.
0: Oh, een mok is dat volgens mij.
2: Ah, een mok.
0: Ik weet dat de jaren 80 had ook iedereen in een mok, hè. En doen nog steeds, hè. Dus overgebleven. Een lekkere mok. Dikker is de Alphenos. En dan veel meer zit erin. Gans koffiepakket.
2: Ja, en snoets en zo. En koekjes en zo. Die zijn er ook bij. Kijk.
0: Kukjes. Lekker. Kent ze lekker sop, hè. Heerlijk. Maar dan moeten we natuurlijk wel het verdoren voor het koffiepakket. En dat is vandaag even ontzettend goed loes van ons. Maar ja, mensen, wat zullen we het even officieel doen? Nou, we doen het gewoon even officieel.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, gillester en kool.
0: Vandaag drinken we koffie met...
2: Griet Titulaar.
0: Echt hoor?
2: Ja.
0: Griet Titulaar.
2: Ja.
0: Ah, die praten zo. Houd blierig, hè. Griet Titulaar. De naam moest onthouden tussen 19 en 1 bellen. En zo meteen die alleen de weerwaarnemingen.
4: Het gevoel. Fragmenten uit de 80's.

0: lekker man, Taylor Dane. Tell it to my heart. Kent ze hem nog? Ach, wij zeker dat ze hem nog kent. Zo, Taylor Dane, Desties. Van die hele goed opgepofte horen had hij. Ericsson sokkersprint bovenop de kop. En ja, veel kleurkens erin. Ook die videoclips ook altijd lekker kleurig goed. Maar goed, is er ook een beetje kleurig in de provincie? Dat komen we zo meteen maar eens even beleven. Maar eerst, wat hebben we nog Harald? Want Harald ging op bij ons in de lien. Harald, goedemorgen. Welkom in de uitzending, jong. Wat is er aan de hand?
1: Ze zijn een flatser op een bouw op de A2 in zuidelijke richting. Ja. Op het viaduct bij Ruurster de Honger.
0: Auto.
1: Hectometerpol 228.8.
0: Rij veilig, hou je de snelheid. Dat zeggen we altijd bij Alijn. En hoe snel door naar de weerwaarnemingen. En die hebben we binnengekregen uiteraard. En Worgo was eerste naartoe.
2: Vergunt als eerste nog Grasheuk.
3: Goedemorgen Pascal en Steven.
0: Hallo.
3: Op deze maandagmorgen. We doen de Grashoek, de weerwaarnemingen.
4: Het is van gisteren.
3: Het zit goedig vanmorgen. Met het weer. Het is goed mistig. Het is, goedemorgen Pascal en Steven. Op deze
0: techniek. Heb ze dit van gisteren, joh?
2: Ja, ik denk, weet ze, die jaren 80, hè, dan waren nog inbelverbindingen.
0: Ja, weet ze wat bedoelen? We pakken dit van vandaag even voorbij als je dit eigenlijk vindt, Steven.
2: Ja, prima.
3: Goedemorgen Pascal en Stefan. Op deze dinsdagmorgen. Morgen. We doen de Grashoek, de weerwaarneming. Op het moment lekker droog, hé. En we zien een strak blauwe log. Geen wurks kunnen beginnen. En dat is alleen maar fijn. Het was vandaag ook wel een eigen warme dag. Nog werd 7, 28 graden in de loop van de dag. Mm-hmm. Dus dat is helemaal niet verkeerd. En pas vanavond later dan zou er een regen- of onweersbui voorbij kunnen komen. Vanmorgen geen verkeershinderlijke mist.
0: Oh.
3: Dus alles kan gewoon rustig in de gang gaan. Fijn weer om boet te zien, helemaal niet koud. Heel weinig wind. Dus veel lekker genieten van een lekker stukje heerlijk nazomerweer. Ik ben terug in de studio en een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, hè? Fijne zangvogel op de achtergrond.
2: Ja,
0: dat moest ik het voorgeven volgens mij. Hè? Dat is wel nuttig. Maar dankjewel voor de weerwaarneming. Hoe te gaan ze ook. André van Maris. En we gaan benoemd en toe nog.
2: Ja, ik durf eigenlijk mijn inbelverbinding niet aan. Weet je.
0: Ah, probeer. Het is jaren 80. Ken van alles fout.
2: Ja, zou dit hem dan zijn?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, weer van Peter. Nou, ik ben
0: Peter wel Meijer.
2: Ja, nou, ik ben bedoeld.
0: Klopt dit?
5: Ja, dat klopt.
2: Ah, goed zo.
0: Ja, ja.
5: Goedemorgen Pascal en luisteraars alleen de radio.
0: Hallo.
5: Hier de weerwaarneming vanuit de stuwencomplex Belfeld. Ja, het is vanochtend een hele mooie ochtend. Het is een graadje of 16. Je ziet het al, het is een strak blauwe lucht. Dus het wordt vandaag echt wel een topdag. Zomer zelfs, 28 graden. De wind komt uit zuidelijke richting, kracht 1 à 2, maar draait in de loop van de dag, avond, naar noord-noordwestelijke richting. En dat kondigt ook de weeromslag aan naar wat minder weer, koudere temperaturen. Dus vandaag geniet er nog volop van. En de groetjes. Tot morgen.
0: Tot morgen. Dankjewel voor het bellen vanaf het stuwencomplex. Zogen we Peter Meijer. Die heeft een heel mooi film gemaakt, hè, met de weerwaarneming. Ik ken ze zelf ook door. Ze zeggen van ik wil een keer weerwaarnemers zien bij L1. Geen probleem. Maak je goed voor Gespenster, oftewel Ghostbusters. Want je hebt ze daar nodig. Ray Parker Jr.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
5: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Punt uit het Limburgse nieuws. In een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraaf is gisteravond brand uitgebroken. Vermoedelijk in de kelder van de woning. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2004. En twee jonge mannen staan deze week voor de rechter omdat ze zich voordeden als nepagent en bankmedewerker. Een van de verdachten is een 22-jarige man uit Den Haag. Hij staat vandaag terecht.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
15: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
14: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
16: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
14: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
17: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
18: Hackert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
19: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
20: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
21: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
22: Voordeeluitjes.nl. Koffie en ik, we zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
23: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
24: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
23: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: even in de jaren 80. Bros, when I will I be famous, he be LA.
1: In week 80's.
0: Met even de mond, mensen, neonkleuren, de groene kapsels en de schoudervullingen van de computerspellen en flipperkast halen tot en met MTV. Wat er keken we nog van New Wave tot de grootste pophits. Het hield vol herinneringen met mode. En ja, we gaan deze week groen de klok terugdraaien. Even naar de jaren 80 en dat vinden we natuurlijk hartstikke gaaf. De schoen is dat Zoemer Tijn, doe maar eraan, kunnen met sinds een dag of twee. Maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat vandaag ook een andere dag is. En het is dat het vandaag 15 september is. En dat betekent de derde dinsdag van september.
2: Ja, ja.
0: Dat betekent ook Prinsjesdag. Oh, vandaag gaat weer gebeuren, hè. Leden van de Staten-Generaal. De hoedjes. We kijken van over het allemaal onder de hoedjes. Tenminste, mijn vrouw zit er altijd. Kijk maar wat hoedjes dat ze hebben. Ik ja, een beetje interesseert meer of hoe het nu de first staat eigenlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Precies, de begroting. Ik vind het veel interessanter nu, hoor. Hey.
0: En wat moet er voor jou in de begroting staan, Stefan?
2: Ja,
0: ja, jij weet het niet, hè?
2: Maar... Ja, nee, zoveel eigenlijk.
0: Ja, wij zijn wel even de straat opgegaan bij L1. Nu hebben we het even gevraagd aan de Limburgers.
3: We kunnen alles vertellen. Ze doen toch wat ze willen. Dus het interesseert me eigenlijk 0,0.
4: Ik denk dat er nou meer geld naar de ouderenzorg moet gaan. En ook ja, die soort kant, omdat er niet zoveel naar gekeken wordt.
5: En met de huizen en zo.
4: Naar chillplekken en zo voor de jeugd.
5: De sociale zekerheid, klimaat. De vergroening van ons land is heel hard nodig.
4: Stel voor, je zou nu zelf de keuze maken om met huis te gaan. Denk je dat je dan huis vindt?
5: Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Dat het eigenlijk allemaal zo duur is en moeilijk zoeken en zo.
6: De UWV, dat willen ze aanschaffen, de noem ze dat, overweer. De chronische kosten, wat eigenlijk een jaar de minst kreeg. Ik denk dat de minste in Nederland een stuk op achtergrond gaan.
0: Ja, veel mensen zien natuurlijk neer de verens wat er allemaal gebeurt. Moeten steeds meer gewoon betalen. Maar goed, wat er precies allemaal goed komt, dat huren we vanmiddag. We hebben gewoon meerdere euro's straks huren van onze collega Maan Geraad. Ze is samen met provinciegenoten Noord-Rijnst en Den Haag. Zitten ze in de bus om Prinsjesdag te beleven. En straks gewoon live in die bus even mij loesteren wie het allemaal geeft. Maar goed.

0: Ik kreeg van Marielle ook een appje. Marielle zegt, nou Pascal, de vakantie heeft het goed gedaan. Heb ze buurlijk het harde bier gekregen in die eties. Nou Marielle. Inderdaad, een foto geniek zien we wel. Hè? Zeker in de jaren 80 kunnen we in één keer hoor kregen. Net zoals de Bon Jovi die hoor had eigenlijk. Nou, doorvallende hoor van Oud. Ongelooflijk. Veel plezier zou ze daar nog een Nightje Loop bij ons kunnen draaien van Nina. Kump zeker nog een keer van BBLA. Straks natuurlijk uitgebreid komen aan de besteden aan de 3e dinsdag op september. Want er is natuurlijk Prinsjedag en dan kunnen we ook voor wie in.
1: L1 Media Overzicht.
0: Want die dag is er vandaag weer. Prinsjedag. Dan presenteert het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA zijn eerste begroting. Na de rijtour met de glazen koets leest koning Willem-Alexander de troonrede voor, waarna de miljoenennota volgt. En de kabinet moet nog hard op zoek naar steun bij links en rechts. Er worden in Den Haag diverse protesten verwacht.
2: Ja, de man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat heeft de politie bevestigd aan de NRC. De Rijksrecherche onderzoekt of de agenten zich wel aan de geweldsinstructie hielden. Advocaat Roethoff staat de nabestaanden bij.
3: De minister zegt, wij willen niet horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans, mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
2: Ja, gisteravond was er in Rotterdam een stille tocht voor de man.
0: En door een grote storing is het treinverkeer in grote delen van ons land ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn voornamelijk de trajecten tussen Utrecht en het noorden en het oosten uitgevallen. Maar heeft de storing ook een landelijke uitstraling. En dus merken de Oranje-fans, die vandaag Den Haag zijn vanwege Prinsjesdag, de gevolgen ook.
4: Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden.
5: Hoeveel mensen mist u nou?
4: Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Ja, die altijd van de vaste club zijn die niet uit. Die komen richting uit Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat schijnt op het spoor.
0: Nou, veel Limburgers komen ook. We gaan straks even live overschakelen naar de bus waar die Limburgers in zitten die uitgenodigd zijn door provincie Huis. En ook het wegverkeer kan last hebben van de spoorstoring. Als het veiligheidssysteem al of niet terecht aangeeft dat er een trein aankomt, zullen spoorbomen sluiten. En dat betekent dat overwegen geblokkeerd blijven.
2: Ja, de 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een spoorvliegtuigje zijn Nederlanders. Het gaat om een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog altijd niet veel bekend, zegt deze verslaggever.
6: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland.

0: kant neerstort.
1: Ja, het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer.
2: En een bijzonder concert gisteravond in de Melkweg in Amsterdam. Bij een optreden van de zanger Blauwzoen stond het geluid zachter om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager, waardoor oordopjes niet nodig zijn, zegt de stichting Oormerk.
3: Ideeën ontstaan uit liefde voor de muziek. We gaan graag naar concerten. Doen dan vaak ook oordoppen in, omdat we het te hard vinden staan. En dan merken we dat we altijd wat kwaliteit verliezen. We dachten, kan het niet anders? Kunnen we niet de oordoppen uitdoen en het volume bij het podium naar beneden brengen? Je moet je voorstellen dat dat ongeveer 2 keer zo zacht is. Dus echt een heel groot verschil. Maar het is weer niet te zacht. Het is geen fluisterconcert.
2: Ja, af en toe gaat het ook ontzettend hard. En daar zit ik bij zichzelf van, wow! Maar goed, de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat.
1: Ja, en verder vandaag op deze 15 september. Dat is de verdachten die zijn aangehouden vanwege de schietpartij in het Gelderse Overasselt komen vandaag voor de raadkamer. En Ajax kan vanavond thuis in de Eredivisie de achterstand op koploper PSV en AZ verkleinen tot 3 punten.
2: L.A. 80's Week. We zitten midden in de 80's Week. Een hele vette gave muziek, zei Claw Michael Jackson.
4: L.A. 80's Week.
5: Jij was klein. En dit was een grote hit.

0: steeds in de jaren 80 doen, rijden we nog aan het koffiemulken. Zo van... Want de koffie moesten zelf malen. En de pakje koffie hebben we hier klaar liggen. Een gans koffiepakket kent ze deze week elke dag binnen IBL 1. Zeker in de ochtendshow. En dan moesten we wel het codewoord voor weten. En het codewoord is deze ochtend Griet Titulaer. Bekende man in de jaren 80. Dus Griet Titulaer. Naam gewoon onthaaien. Ze straks een oproep doen, dan mogen ze appen hoor. Ze kent zomaar zien dat het pakket voor dicht is.
1: L1. Deze hele week heties.
2: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo.
16: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. In een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraven is gisteravond brand uitgebroken, vermoedelijk in de kelder van de woning. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is aan het huis. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers werd bekend door zijn strijd tegen drugs in de stad. Met zijn plan Operatie Hartslag zorgde hij voor veel minder overlast en criminaliteit in het centrum van Heerlen. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2004. Twee jonge mannen staan deze week voor de rechter omdat ze zich voordeden als nepagent en bankmedewerker. Een van de verdachten is een 22-jarige man uit Den Haag. Hij staat vandaag terecht. De man zou in oktober vorig jaar in Venlo sieraden hebben gestolen door te doen alsof hij bij de politie werkte. Bij een ander slachtoffer probeerde hij precies hetzelfde, maar die poging mislukte. En op de kosten van de provincie vertrekken 350 Limburgers deze ochtend al vroeg richting Den Haag om de plannen van het kabinet voor komend jaar aan te horen. En de hele ceremonie daaromheen met het Koninklijk Huis en de vrouw met hoeden mee te maken. Het weer in Limburg, het wordt vandaag de warmste dag van de week. Het is vrij zonnig met enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt drukkend en vanmiddag zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 29 graden.

0: de Mary Jane Girls en Emma House, via Lijn en de Ellen Olsen Show. Zeker op deze dag komen we weer terug van de jaren 80. En doen we de ganse dag, de ganse week eigenlijk. Dit heel dit op.
1: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Ah, televisie kijken, hè, met de natenhurkers voor de televisie zetten. Soms naar Medisch Centrum West, De Fabriek, Dossier van Rules of nog Knight Rider, die A-team. Of Dallas was ook heel populair. En dan had ze toen een vraag aan de loesterers, hè?
2: Ja, ik ben toch wel eigenlijk benieuwd naar al die tunes en zo van die programma's van vroeger. Ja. Want ja, ik ben in 86 ben ik geboren.
0: Oh, was een goed jaar, hè?
2: Ja, goed wij een jaar. En een goed hitjaar trouwens. Volgens mij gewoon mijn verjaardag gewoon in Kita van Elton John nummer 1. Maar dat is een heel...
0: Echt, hoor?
2: Maar dat is een heel ander verhaal. Maar ik ben toch wel eens eigenlijk benieuwd naar al die tunes en zo van die tv-series.
0: Nou, wat zullen we gaan doen? Gewoon een van de populairste tunes die dadelijk binnenkomt. En gaan we dan ook even draaien. Misschien drijven we dat dan voor meer. Dus heb stiekem een Nederlandse serie of een populaire Amerikaanse serie was ze zegt van ja, dat is echt typisch jaren 80. Dan, ja. dan komen de tunes straks op de rij. Kent ze trouwens dit nog?
3: Een klolletje roze.
0: Nee. Ja, kent ze niet. Oh,
3: een
0: klolletje
3: roze. Ja.
0: Dit was ook een zeer populaire televisieserie. Dat was de familie Knots uit in de jaren 80. En daar is ook een tune van. Maar goed, we huren Ger van dicht. Wat is die favoriete tune? Laat het even weten via de L1-app. En we gaan zo meteen even overschakelen naar de bus op weg naar Den Haag. Daar zit onze collega Maan Geraerts en heet allemaal Limburgers die mee gaan op Rintjesdag.

0: Julia, de ABC, Marcos Ordonus van ABC, When Smokey Sings, ging natuurlijk over Smokey Robinson, Hebe Allen in de 80s week. We kijken naar de dag van vandaag, want er is vandaag natuurlijk Prinsjesdag, leden van de Staten-Generaal. Voor je hoop dat ze hem goed afgestoffen hebben, de gouden troon, dat ze hem wellicht er weer op gaan zitten. En de hoedjes zijn, dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, met de bus naar Den Haag, 350 Limburgers, die maken zich op voor Prinsjesdag. Een busreis is het resultaat van het initiatief Prinsjesdag in de regio. Vanochtend om 7 uur vertrokken ze vanavond opstaphalte in Maastricht. Ook van het Gemunje en Venroos zijn bussen vol met Limburgers vertrokken richting Den Haag. En onze verslaggever en reisleider Maan Gieraas zit in een van de bussen richting Den Haag. Goedemorgen, Maan.
2: Goedemorgen.
0: Ja, iets vanmiddag, hoe wilt je door arriveren in Den Haag? Wie is eigenlijk die samenstelling van die mensen tot stand gekomen?
2: Die samenstelling, nou, dat zijn allemaal Limburgers die geïnteresseerd zijn in wat er vandaag gaat gebeuren. Ze zijn mensen gesproken die gewoon echt voor het koningshoes, hè, een keer zwijgen naar de koning, maar ook toch mensen die echt over de inhoud komen, de begroeting, wie zit je het?
0: Ja, is toch wel van alles oetgelijk en zo. Heb ze dat ook al van mij gekregen, bedingende bus?
2: Nee. Het gaat hier nu nog niet zo erg op de inhoud. Het is nog vreugd, maar ik denk straks op de tribune dat het er wat meer over gaat.
0: Ja, maar dat is nou eigenlijk het hoofddoel van dit initiatief, om deze mensen allemaal mee te nemen?
2: Mensen richt zich op mensen laten met te geven wat dat nu vandaag inhoudt. Waar sinds het voor het eerst hebben ze 90 mensen naar Den Haag verveurd. En nu dachten ze, nou, we gaan het een soort groter oppakken. Want het animo is er. Ze hebben 2 keer al extra bussen om te inhuren. Want mensen willen toch een keer metmaken. Die geeft ze me daar, jong.
0: Ja, die bus er bij. Die geeft ze mensen bieden in de bus zitten. Kent ze ons even een paar mensen voor de microfoon halen?
2: Ja. Zo op begon om...
3: Goedenochtend. Hallo.
2: U gaat vandaag ook mee. Waarom dacht u, ik stap in?
3: Nou, we zagen de oproep staan in de krant, dacht ik. En aangezien in onze kans, het leek ons leuk om de start van het parlementaire jaar zo dichtbij neer te maken. Uiteraard is dit het ritueel, maar ik denk dat we wel de democratie zoals wij die kennen mogen koesteren. En dit is wel een markeringspunt in onze democratie. Het interessante vind ik straks, de feitelijke inhoud en het politieke spel, zeker nu met het minderheidskabinet, van welke voornemens daadwerkelijk worden uitgevoerd. Maar het is voor ons leuk om, en de weerscondities zijn ook nooit weer hartstikke goed. Ja. Dus een vleugels voor een leuke dag, interessante dan.
2: Van de inhoud gaan we weinig meemaken, denk ik, vandaag, toch?
3: Wellicht dat wat kleine tipjes van de sluiers in de troonrede zullen worden vermeld, maar ik verwacht daar niet direct veel van. Nee, dat klopt.
2: Toch vooral kijken ook naar de koning.
3: Dat hoort er uiteraard. Dat is dus onderdeel van het ritueel.
2: Ja, dus zo gaat het niet.
0: Ja, er zijn ook mensen bij die een speciaal heutje op hebben, want het is natuurlijk vandaag ook wel heutjes kieken, hè?
3: Ja.
2: Nee, ik zie geen heutjes. Ik zie wel veel, of hier en daar wat oranje accessoires. Oh. Maar ik zie geen uitbundige heutjes. Nee, dat is toch echt een bewindslieden.
1: En Digman, heb ze de L1 patch op?
2: Nee,
0: alleen. Wel de L1 Circ heb ik vandaag ook aan trouwens.
2: Ja.
0: Gijs Lelemaan, dankjewel. Succes vandaag in Den Haag. Wil regeren. Morgen wat te verholen zien wat de mensen allemaal hebben meegemaakt.
2: Helemaal goed.
0: Hoi hoi. Druk naar de jaren 80, Hebe Allen.
4: Heerlijk, die tijd van vroeger. Alleen maar

0: in jouw muziek, 10 jaar nostalgie. De jaren 80 komen de ganse week voorbij hier bij L1.
1: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Ach, wat deed ik zelf? Misschien wel bij de boer, Prepoot. Of kans gedaan alsof de allereerste krantenweek tussen had. Denk dan om als het nood dat ze door de regen die krantjes op zondagmorgen moest gaan droppen. Door of elke morgen om 4 uur op moest. Om de dagelijkse krant, want ontzettend veel mensen die hadden toen nog een krant toes. Om die te gaan droppen en zo bestemd mochten ze voor de televisie zitten. Met een bekje met chips. Maar chips is soms helemaal besteed. Dat is verschillende namen. Dat ze denken van, oh, wat was dat vroeger alweer? Dat had ze ook nog reden in plaats van Twix. Met allemaal dat soort dingen. We hebben veel reacties binnengekregen op de vraag die Stefan eigenlijk had. Hij zei van, ja, dat is ontzettend gaaf natuurlijk om zo van allerlei zaken bij mij te krijgen. Van tv-tunes en zeker uit de jaren 80. We gaan eens even kijken. Paul, goedemorgen. Welkom bij de uitzending.
2: Ja, heren. De Wit uit Romunje hier.
0: Goedemorgen, man.
2: Ja, die series, jongens. Dat waren ze toch echt, hè? Ik weet niet, Herenstraat 10. Oh, ja. Dat ook nog bij de jaren 80. Dat vond ik ook fantastisch met Om Gerard. Maar goed, gevolg, wat is het mooiste nummer? Nou, voor mij is dat, en ik draai hem af en toe nog wel eens als ik alleen in de auto zit. En dan kei en kei hel, Medisch Centrum West. Dat zit al een lekker ritme in. De golf zo lekker. Jongens, echt nostalgie ten top. Fantastisch. En een fijne dag. Radio.
0: Ook al eens kijken wat er meer hebben binnengekregen, Stefan. Aan,
3: nou ja, ik zie hier Unique Beverly Hills Cops.
0: Oh!
3: Ja, dat is van mijn tijd eigenlijk. Ja, ik ken het wel ergens vaag, maar ja, ik heb het net echt meegemaakt. Maar ja, Beverly Hills Cops.
0: Dit is natuurlijk fantastisch, hè, Beverly Hills Cops. Ken ik zeker nog wel. Maar wat hebben we nog meer? Ik zie ook de Dukes of Hazzard.
3: Dat ken ik dan wel. Ja, dat werd natuurlijk in de jaren 90 kapot herhaald, hè. Wel een beetje verslaving omheen, trouwens, in die Dukes of Hazzard.
0: Zeker. Stefan, goedemorgen.
4: Oh, en de TV-tune. Ja. Ja, jaren 80, ja. Daar zien we zoveel, maar dat is de ene. En dat stinkt er natuurlijk met kop en schouders bovenuit.
0: En dat is?
4: En die man zei wel eens, I love it when a plan comes together.
3: Ja, yeah, man.
4: Oftewel in het Duits, ik liebe het als een plan functioneert.
0: Ja,
4: dat was die mooie NAS-synchronisatie in dit tijd. Oftewel, D-team. We kennen hem niet.
0: Ja, gewoon rijden.
5: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire

0: De week van de 80's, waar ook binnenkom van Bart van Diepen zit. Airwolf, A-Team, Knight Rider, Baywatch, Tour of Beauty. Oeh, wat gaaf. We eens even kijken wat deze grote vriend zit. Dat is Erwin van Ebeek. Wat veel sexy kuren.
1: Mooie
0: Erwin,
1: wat heb je gedacht van Crockett's Team?
0: Crockett's Team.
1: Van Miami Vice.
0: Dat is ook lekker. Nou, Miami Vice, Luc de Meevrug omhoog gaan. Zullen we hem dan maar gaan doen? Ja, ik vind dat het allemaal moet kennen. Miami Vice, we hebben allemaal nog gekeken in de jaren 80.

0: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
1: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar.
3: Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Yeah. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
5: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
4: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
6: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
4: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
8: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport.
4: Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beeld is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30... Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
4: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Noos.
1: Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM, samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is vandaag dinsdag, het is vandaag 15 september en precies 5 minuutjes over 12. We gaan naar het nieuws. Oh wacht, dat is een andere jingle. Jongens, het gaat even kijken. Doen we. Juist, deze hoort erbij. Paul Gorre is afgelopen zaterdag op 62-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij stierf in zijn woonplaats Kessel aan de gevolgen van een hartstilstand. En burgemeester Martijn Dirks van de gemeente Bezel is gekozen als lid van het algemeen bestuur van de KBO. De verkiezing vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering bij landgoed Vremerson in de gemeente Roerdalen. En tijdens het kampioenschap van Schuttersbond Julianen in Siebengewald kwam Davy van Geffen van Schutterij Sint-Jan uit Grubbevorst als winnaar uit de strijd. In de finale versloeg hij Maaike van Zadelhof van Schutterij Sint-Lucia uit Horst. Wat gaat het weer doen? Vandaag de warmste dag van de week. Drukkend en vanmiddag zomers warm. Temperaturen 29, ik vermoed 30 graden lokaal. Dat wel tot de mogelijkheden behoort. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En je weet het, meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorstaanemaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Sanita Tikaram, World Outside Your Window. Beestal heeft er sinds vrijdag een nieuwe voorziening bij. Dobbs Servicepunt Bibetje opende afgelopen vrijdag officieel de deuren. Inwoners kunnen er terecht voor boodschappen, maar minstens zo belangrijk is de sociale functie. Bibetje moet een plek worden waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten, samen koffie drinken en activiteiten ondernemen.

0: Stella Lovely en haar grote succes Boston. En we gaan terug naar Reuver.
1: Bij deze, wie ben je?
2: Bezel heeft weer een plek waar boodschappen gedaan kunnen worden en vooral een ontmoetingsplek voor inwoners. Be Betje opende vrijdag de deuren.
0: De succes Boston. En we gaan terug naar Reuver.
1: Bij deze Be Betje geopend.
2: Bezel heeft weer een plek waar boodschappen gedaan kunnen worden en vooral een ontmoetingsplek voor inwoners. Be Betje opende vrijdag de deuren. Het initiatief is ontstaan.

0: dorp ons bezig te realiseren. Er kwam er heel snel uit dat zo'n betaalautomaat dat dat niet realistisch was. Vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook omdat contant geld zo langzamerhand uit de relatie aan het gaan is. Toen zijn we eigenlijk van start gegaan om van dat project, waarvan we de haalbaarheid wel als een grote mogelijkheid zagen, om dat op te gaan starten.
1: De ontmoetingsplek was helemaal weg. Dus de behoefte van de mensen om iets te kunnen kopen, want dat trekt je ook ergens heen. Dat geeft een reden om ergens te zijn. En van die reden komen de praatjes, de ontmoeting, de kopje koffie samen. Ja, die behoefte was groot. En al heel lang ook al. Ja.
2: Het dorpsservicepunt in Bezel heet Bibetje, vernoemd naar Johanna Maria Elisabeth Nijs, die in het dorp bekend stond als Betje. Na het overlijden van haar man in 1911 zette zij de bakkerij, winkel, het café en de zaal van het gezin voort. Ze stond in Bezel bekend om haar betrokkenheid bij inwoners die het minder breed hadden. Familie van haar was aanwezig bij de opening, waar ook gevierd werd dat er veel vrijwilligers betrokken zijn bij het initiatief.
0: Toen hadden wij op voorhand gedacht van nou, als we eens een 40-tal vrijwilligers gaan krijgen, dan kunnen we het zaakje aan het draaien krijgen. Inmiddels hebben we bijna 90 aanmeldingen.
1: We hebben mensen die nog werken, dus die zitten ertussen. We hebben ook 65-plussers, jonge 65-plussers, die zeggen van nou, ik wil me ook lekker ervoor inzetten. Maar er zijn ook mensen behoorlijk van leeftijd. Een vrouwtje die ik sprak, die is 80, die komt helpen in de winkel. Dus ja, het is iedereen en alles.
0: Wij zoeken nog altijd vrijwilligers. Want hoe meer vrijwilligers je hebt, hoe meer activiteiten je kunt organiseren. En hoe groter de betrokkenheid van het dorp met dit ontmoetingspunt gaat worden.
1: We weten allemaal, er komen vakanties. Mensen worden ziek, hebben een persoonlijke reden dat ze even iets niet kunnen. En daar moet je ook een bestand voor opbouwen. Dus ons doel is natuurlijk om ook heel veel mensen te betrekken. Maar het heeft ook een andere functie. Hè? Want het is niet alleen de mensen die nu onze winkel en ontmoeting komen bezoeken. Maar de vrijwilligers zelf zijn ook mensen die behoefte hebben om onder de mensen te zijn.
2: Inwoners kunnen bij Bibetje terecht voor een kop koffie, een praatje of een activiteit. Ze willen het mensen met elkaar in contact brengen. Het dorpsservicepunt is bewust meer dan alleen een winkel, maar er zijn natuurlijk ook zaken te koop.
3: Ja, mensen kunnen droogwaren uiteraard vinden. Dranken, frisdranken, wijnen. Komen dadelijk ook streekproducten hier te liggen. Groenten en fruit. Dat zal gedeeltelijk hier liggen, maar ook gedeeltelijk op bestelling kunnen worden gedaan.
0: Ik wil daarbij ook vermelden dat wij daarbij bij die winkel en ook bij dat ontmoeten absoluut rekening houden met de horecaondernemers die hier in het dorp al zijn. En ook met de bakker en de slager. Dus in de winkel komen geen bakkerijproducten, komen geen verse vleeswaren. En wij gaan ook geen feesten en partijen hier organiseren. Dat laten we heel graag over aan de lokale horeca. Zodat die ook kunnen blijven bestaan. Want zij maken ook onderdeel uit van die leefbaarheid.
4: Want we weten dat de leefbaarheid in zo'n dorp die deels met 2400 inwoners, dat het echt onder druk staat. De horecazaken in dit soort plaatsen verdwijnen. Alle detailhandel verdwijnt. Verenigingsleven hebben het ontzettend moeilijk. Dus dan mogen ze toch ook heel erg blij zijn dat ze op zo'n moment kunnen zeggen van dat er in een dorp op één moment ineens drie dingen bijkomen. Een pakketwand, een ontmoetingspunt en een winkel. We hebben drie zaken bieden. Straks het IKC kunt er nog bieden, kunt er nog een gezondheidscentrum bieden. Ik denk dat dan met volgens dorpje Bezel in ieder geval een toekomst geloofd, waar we met z'n allen heel veel plezier kunnen beleven.
5: Plek voor ontmoeting, leefbaarheid, omzien naar elkaar, maar ook gewoon een plek waar je je boodschappen kan doen. Daarom wil ik vandaag nadrukkelijk de initiatiefnemers en de bestuur van Bibetje benoemen. Jullie hebben de eerste stappen gezet, visie ontwikkeld, de gesprekken gevoerd, de plannen gemaakt en de energie weten vast te houden.
3: De inwoners zullen er zeker blij mee zijn. Het is heel erg leuk om te zien dat als we hier eigenlijk een beetje aan het oefenen zijn met vrijwilligers aan de kassa, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat mensen hier langslopen en aan het kijken zijn van god, hey, wat gebeurt er eigenlijk allemaal daarbinnen? En dan zeggen van, oh ja, dat is leuk. En ik wil iedere week met mijn moeder kom ik hier zeker boodschappen doen. Want met name denk ik ook de ouderen, maar die zullen hier zeker hun boodschappen komen doen. Je kunt zeggen, dit is voor de vergeten boodschappen, maar je kunt het ook andersom draaien. Je kunt het dorp ook wat gunnen. En het dorp gunnen is jezelf wat gunnen. En de gemeente.

0: Ik ga wat gunnen, want als dat niet gebeurt, ja, dan heb je dus een plek waar eigenlijk heel veel energie gestoken is en waar er vraag naar was. En dat zou dan niet lukken. Maar daar gaan we dus absoluut niet vanuit. We gaan ervan uit dat de mensen hier in Wezel zeker hun steentje bij zullen dragen aan dit wat we hier gemaakt hebben.
1: En heb je nou de tv niet aanstaan en toch is nieuwsgierig geworden hoe het nou bij Bedje eruit ziet? Ga dan naar onze socials. En dan bedoel ik dan de socials van Omroep PNM mee.
2: Lunch Live.

0: Wait For You van Miles Smith. Dit allemaal exact 12:30 op deze dinsdag 15 september. En ik wacht ook op het nieuws. Goedemiddag Bart.
1: Goedemiddag Nick. Het geplande jubileumweekend van Jumbo Fico op Meijl op zaterdag 26 en zondag 27 september gaat niet door. Volgens de supermarkt zijn er onvoldoende tickets verkocht. Met het feestelijke weekend wilde de Jumbo samen met de klanten het vijfjarig bestaan van de winkel vieren. Stonden onder andere een Kids & Fun Festival, een Top 2000 Festival en Fruusje op het programma. Alle activiteiten zijn geannuleerd. De crowdfunding voor Kermis aan de Maas in Broekhuis heeft inmiddels 55% van het benodigde bedrag opgebracht. Daarmee is al een belangrijk deel van de financiële schade opgevangen die de kermis opliep na een inbraak tijdens de afgelopen kermis. Tijdens die kermis, die jaarlijks door een grote groep vrijwilligers wordt georganiseerd, werd licht- en geluidsapparatuur gestolen. De schade wordt geschat rond de 20.000 euro. Omdat de apparatuur niet verzekerd was, komt deze financiële klap volledig voor rekening van de stichting. Paul Gorre is zaterdag op 62-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij stierf in zijn woonplaats Kessel aan de gevolgen van een hartstilstand. Gorre werd geboren in Maastricht, maar woonde al lang in Kessel. Daar zette hij zich jarenlang in voor de dorpsgemeenschap. Hij was lid van verschillende verenigingen, zoals toneelvereniging Spektakel, waar hij acteur en regisseur was. Ook trad hij in het dorp op als Sinterklaas, Kerstman en Paashaas. Burgemeester Martijn Derks van de gemeente Bezel is gekozen als lid van het algemeen bestuur van de K80. De verkiezing vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering op landgoed Viermerson in de gemeente Roerdalen. De K80 behartigt de belangen van de Nederlandse gemeente met minder dan 25.000 inwoners. Het is een landelijk samenwerkingsverband en een netwerkorganisatie. Eerder was Bob Vostermans, toenmalig burgemeester van Bezel, van de K80 voorzitter. Hij was ook een van de oprichters. En dan nog het weer. Deze Prinsjesdag is de warmste dag van de week. Het blijft zonnig met enkele stapelwolken. Het wordt 28 graden. Morgen wisselen bewolkt met opklaring en stapelwolken. Tijdens droge en zonnige periode wordt het maximaal 19 à 20 graden.
0: Dankjewel Bart. Sorry, en meer nieuws op de site omroep1m.nl en ook op de site van Omroep Horst aan de Maas. En inderdaad, in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. En we gaan van het een naar het ander. We gaan naar lekker soul. On My Soul, Bruno Mars.

Door het lekkere nummer van de Herfsthanen samen met Chantal Jansen. Het gaspedaal iets harder en let op jouw snelheid. Want op de A73 Venray richting Venlo en ook vice versa Venlo richting Venray word je op je snelheid gecontroleerd. Wat zijn er verder nog aan meldingen binnengekomen? Nou, op de N556, de hoogte van Venlo, bij kilometerpaaltje 01, staat een auto met problemen. Dus ben daar heel even alert. Zover de verkeersberichten. En we gaan verder met muziek. We gaan muziek pakken van Sommieux en Fields Part 2.

0: Sommelier en Fields Part 2. Vijf jaar geleden kreeg de voormalige camping De Vlierhof in Maasbree een nieuwe bestemming. Vanwege de grote behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten werd het terrein ingericht voor maximaal 175 bewoners. De komst van de huisvesting leidde destijds tot vragen en zorgen in de omgeving. Inmiddels is de tijdelijke vergunning halverwege en wordt al nagedacht over wat daarna met het terrein moet worden gebeuren.
1: Vijf jaar geleden kreeg de voormalige camping De Vlierhof in Maasbree een nieuwe bestemming. Door de grote behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten werd hier plek gemaakt voor maximaal 175 bewoners. De plannen riepen destijds vragen en zorgen op in de buurt. Voor de eigenaar van de camping, Peter Jansen, was het een kans die hij aangreep.
2: Ik heb een gezin met twee kinderen en altijd keihard gewerkt. Ik heb al bijna 35 jaar een eigen onderneming, een horecaonderneming. En dat is hard werken en heel veel werken. En op een gegeven moment kwam dat voor mij eens geroepen eigenlijk gewoon. Dat je een stapje terug kunt doen. En toen kwam de gemeente zelf. Wij zoeken nog voor een uitzendbureau in Tienderij. Zo'n power, een locatie om te huisvestigen. Dat is misschien iets voor jullie. En toen zijn we met het gesprek gekomen met Zo'n power. En dat heeft hiertoe geleid wat we nou hebben samen. Dat doen we in samenwerking. Kijk, ik ben de huisvester. Samen met de eigenaar van Duitsland-Broek Sunpower.
1: De plek werd ingericht voor arbeidsmigranten die in de regio wonen en werken. Inmiddels hebben hier mensen van verschillende nationaliteiten tijdelijk een huis gevonden.
2: Die werken bijna allemaal hier in de buurt, dus in Maasbree en omstreken. En vooral in het krassige gebied Siberië. Ja, en dat is natuurlijk ideaal. Daar kunnen ze met de fietsen naartoe allemaal. Ze hebben allemaal e-bikes. Dus er zijn veel minder autobewegingen. Dus ja, dat is wel ideaal natuurlijk. Ook voor Duitsland-Broek.
3: From what I hear from them is very important. They are very happy with them salaries, with accommodation over here, and they are free in the way as they are in the other country. They feel us in their own country.
4: It's good. I do not have some complaints, but as any other homes, we have bad things and good things. But we try to focus on the good things and the bad one to fix it.
5: I'm come here for work. I work in the station, in the gas station. It's okay. I like my job. How I say, I like to stay more.
4: The future can be unpredictable, but for most of us that we want to build something or maybe a career or have some different plans for our lives. But with this agency, it's a better thing to do it together. We can pick one each other and create a beautiful future for each one of us.
1: De vergunning voor de Vlierhof is tijdelijk. 10 jaar lang mogen hier maximaal 175 arbeidsmigranten wonen. Daarna moet het terrein een andere bestemming krijgen.
2: De vergunning loopt af over kleine 5 jaar. Het is zonde om eigenlijk alles weg te halen. We hebben een principeverzoek ingediend om van de 35 woningen om te bouwen naar 25 woningen. Met een mooie houten chaletbouw eromheen voor recreatiewoningjes. Daar is best wel veel vraag naar. Voor huisvesting, ook voor mensen die tijdelijke woning nodig hebben of voor vakantiegangers. En dan komt de grote mooie vijver die hier ligt, komt weer in beeld. En dan komt er iets moois voor terug. En dat is onze bedoeling.
0: En ook dit filmpje staat al op onze social media kanalen. Rond de coronatijd had Master KJ een hele grote hit. En er is nog een keer een dansje op uitgevonden. Jerusalema. Maar daarna had hij ook nog een hit. En dat was deze.

Summer and my body isn't ready. Zijn allernieuwste. En Lunch Live zou Lunch Live niet zijn wanneer we ook heel even teruggaan in de tijd. Ik pak heel even bijna 70 jaar geleden, de jaren 50. Buddy Holly.

En dat was hij dan, Buddy Holly, jaren 50. En dat was het ook weer voor vandaag, Lunch Live. Niet getreurd, morgen zijn we er weer exact om 12 uur. Hele fijne dag, geniet van dit prachtige weer. En we gaan eruit met Gavin James en Glow.

0: Lunch Live.
1: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. De 350 Limburgers die vanochtend op kosten van de provincie per bus zijn afgereisd naar Den Haag zijn daar aangekomen. Ze krijgen de kans om Prinsjesdag van dichtbij mee te maken. Verslaggever Maan Geraerts.
1: Iedereen heeft een kleine Limburgse vlag met 350 man zitten nu nevenlijn op de tribune. Het werd al omgeroepen dat de Limburgers zijn erbij. Nou, toen iedereen los natuurlijk, dus de sfeer is goed.
0: En kijk uit naar de hoed van minister Rianne Letschert vandaag. Het is een ontwerp van de Venlose kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet De Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt het alleen vandaag. Daarna wordt De Hoed van Verwondering in heel het land tentoongesteld. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen produceren dan normaal is toegestaan. Dat is onderdeel van de maatwerkoplossing waaraan de gemeente werkt. Het theater ligt in een Natura 2000 gebied. Maar er zijn al eerder klachten geweest over geluidsoverlast. Hierop moest het theater een aantal dagen met grensoverschrijdend geluid terugschroeven naar 12. De aangepaste programmering heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd burgemeester van Eindhoven. Het weer. Zonnig met geleidelijk enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het is drukkend warm bij een temperatuur van 27 tot zelfs 29 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen maken dan normaal is toegestaan. Dat is onderdeel van de maatwerkoplossing waaraan de gemeente werkt. Het theater ligt namelijk in een Natura 2000-gebied. Maar er waren al eerder klachten over geluidsoverlast. Hierop moest het theater het aantal dagen met grensoverschrijdend geluid terugschroeven naar 12. De aangepaste programmering heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Kijk uit naar de hoed van minister Rianne Letschert vandaag op Prinsjesdag. Het is een ontwerp van de Venlose kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet de Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt de hoed alleen vandaag, daarna wordt hij in het hele land tentoongesteld. Vanwege de melding van gaslucht zijn gisteravond in Bocholt bewoners van 8 appartementen geëvacueerd. Het heeft in excess een aantal uren gekost de lekkage te vinden. Rond middernacht zijn de appartementen weer vrijgegeven en konden de bewoners naar huis. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd hij burgemeester van Eindhoven.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. Want de verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter. Yeah!

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen maken dan normaal is toegestaan. Dat is onderdeel van de maatwerkoplossing waaraan de gemeente werkt. Het theater ligt namelijk in een Natura 2000-gebied. Maar er waren al eerder klachten over geluidsoverlast. Hierop moest het theater het aantal dagen met grensoverschrijdend geluid terugschroeven naar 12. De aangepaste programmering heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Kijk uit naar de hoed van minister Rianne Letschert vandaag op Prinsjesdag. Het is een ontwerp van de Venloze kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet de Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt de hoed alleen vandaag, daarna wordt hij in het hele land tentoongesteld. Vanwege de melding van gaslucht zijn gisteravond in Bocholtz bewoners van 8 appartementen geëvacueerd. Het heeft in excess een aantal uren gekost de lekkage te vinden. Rond middernacht zijn de appartementen weer vrijgegeven en konden de bewoners naar huis. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd hij burgemeester van Eindhoven.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen maken dan normaal is toegestaan. Dat is onderdeel van de maatwerkoplossing waaraan de gemeente werkt. Het theater ligt namelijk in een Natura 2000-gebied. Maar er waren al eerder klachten over geluidsoverlast. Hierop moest het theater het aantal dagen met grensoverschrijdend geluid terugschroeven naar 12. De aangepaste programmering heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Kijk uit naar de hoed van minister Rianne Letschert vandaag op Prinsjesdag. Het is een ontwerp van de Venloze kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet de Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt de hoed alleen vandaag, daarna wordt hij in het hele land tentoongesteld. Vanwege de melding van gaslucht zijn gisteravond in Bocholt bewoners van 8 appartementen geëvacueerd. Het heeft in excess een aantal uren gekost de lekkage te vinden. Rond middernacht zijn de appartementen weer vrijgegeven en konden de bewoners naar huis. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd hij burgemeester van Eindhoven.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Goedemiddag, het L1 Nieuws. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen maken dan normaal is toegestaan. Dat is onderdeel van de maatwerkoplossing waaraan de gemeente werkt. Het theater ligt namelijk in een Natura 2000-gebied. Maar er waren al eerder klachten over geluidsoverlast. Hierop moest het theater het aantal dagen met grensoverschrijdend geluid terugschroeven naar 12. De aangepaste programmering heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Kijk uit naar de hoed van minister Rianne Letschert vandaag op Prinsjesdag. Het is een ontwerp van de Venloze kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet De Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt de hoed alleen vandaag, daarna wordt hij in het hele land tentoongesteld. Vanwege de melding van gaslucht zijn gisteravond in Bocholt bewoners van 8 appartementen geëvacueerd. Het heeft in excess een aantal uren gekost de lekkage te vinden. Rond middernacht zijn

0: appartementen weer vrijgegeven en konden de bewoners naar huis. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd hij burgemeester van Eindhoven.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is dinsdag. Dit is De Dag van Hier met Ruud Sturmen.
1: En die zegt van harte welkom op deze dag van De Dag van Hier. Dinsdag 15 september, Prinsjesdag natuurlijk ook, maar voor ons gewoon 15 september. Met nieuws uit Horst aan de Maas, Peel en Maas en natuurlijk Bezel wat voorbij gaat komen op deze dag. Daarnaast natuurlijk muziek, die gaat ook hier zijn. En die muziek die gaan we zo meteen ook beluisteren. Maar zo meteen daarna eerst het korte nieuws van deze Dag van Hier op 15 september. Om 6:30 kunt u daar de uitgebreide versie van beluisteren samen met het weerbericht voor de komende dagen. Want het was natuurlijk wel een hele rare dag qua weer. Lekker warm, heel warm zelfs misschien wel vandaag. En morgen weer een stuk koeler. Dus de kans dat daar ergens wat regen of misschien wel donderslagen tussenin zitten, die is heel zeker aanwezig. Dat gaan we doen in dit uur. Dus met nieuws en andere items die voorbij gaan komen. Verder hebben we natuurlijk tegen het einde van het programma Jaren Vrienden. Als die er zijn op dinsdag 15 september. Maar ik moet zeggen, meestal zijn die er wel. Die gaan we dan ook zorgen dat we die hier in de uitzending gaan feliciteren. Zo zijn we een beetje door het programma heen tot een uur of 7. Is hetgene wat we samen gaan doen. Nou, laten we eens kijken wat voor liedje dat we gaan draaien. Want ik was op zoek naar iets van Lucas en Steve, maar die staat er eigenlijk niet in die ik zou willen doen. Nou, dan doen we gewoon deze, want dat is een hele leuke.

Dit is de dag van hier van deze dinsdag 15 september. En u luistert naar het korte nieuws. Straks in de uitgebreide nieuws kunnen we luisteren naar het verhaal van Café Breurs. Zij vieren namelijk hun 10e verjaardag en ze hebben heel veel bijzondere momenten meegemaakt. Nou, wij gaan natuurlijk eens kijken wat die bijzondere momenten zijn. Ook hebben we nieuws over het feit dat er de tuin van het huis van morgen officieel geopend is. Dat is zondag 13 september gebeurd. De wethouder was er natuurlijk erbij en wij waren daar ook bij. Misschien heeft u het al gehoord. Een aantal prominenten uit Peel en Maas gaan meedoen aan boxing Peel en Maas. Dat betekent ook dat ze hard aan het trainen zijn. Want niet getraind in de boksring komen is natuurlijk behoorlijk gevaarlijk. Nou, hoe dat eruit ziet en wat hun ervaringen tot nu toe zijn, hoort u in deze uitzending. En ook waren we bij het feit dat Bietje de deuren heeft geopend in Bezel. Het is een dorpsservicepunt, Bietje. En daar kunnen mensen terecht voor de sociale functie en voor andere dingen. Nou, wij gingen een kijkje nemen over de mensen die daar zoal komen. Ook staan we stil bij het feit dat Marijke Gijssen haar 60ste verjaardag viert. En dat doet ze met een hele persoonlijke voorstelling op het komend weekende. Het gebeurde in het Kerkenbuske. Nou, wat u daar kunt verwachten en wat voor soort voorstelling zij op het toneel brengt, hoort u straks in het uitgebreide nieuws rond 6:30. Ook staan we nog stil bij een crowdfundingactie die is geweest bij de kermis. Dat was in Broekhuizen Vorst. Daar is de muziekinstallatie gestolen. Nou, daar zijn mensen bij elkaar gekomen en hebben gekeken hoe ze dat kunnen, hoe ze weer nieuwe spullen kunnen kopen. En daar hebben ze natuurlijk een crowdfunding voor opgesteld. Straks het laatste nieuws daarover. En ook staan we stil bij Davy van Geffen, want hij heeft zich gekroond tot de kampioen van de Schuttersbond Noord- en Midden-Limburg. Nou, wat hij daarvoor moest doen en hoe dat eruit zag, hoort u straks verderop in deze uitzending. Nou, dat zijn een aantal van de onderwerpen die voorbij gaan komen hier in deze uitzending tot 7:00. Waar u naar kunt luisteren bij de dag van hier van deze dinsdag 15 september.

0: Een hart voor hier op en in de dag van hier. Dinsdag 15 september, dat is het. En we hebben nieuws over Bibetje. Nou, wat is Bibetje? Dat is een dorpsservicepunt wat in Bezel geopend is. En dat werd door niemand minder dan burgemeester Dirk zelf geopend. En wij waren er natuurlijk bij.
1: Bij deze Bibetje geopend.
2: Bezel heeft weer een plek waar boodschappen gedaan kunnen worden en vooral een ontmoetingsplek voor inwoners. Bibetje opende vrijdag haar deuren. Het initiatief is ontstaan vanuit de wens om voorzieningen en ontmoetingsplekken in Bezel te behouden.
3: Nou, uit bewonersenquêtes en informatieavonden die in 23-24 door kernoverleg gehouden zijn, daar kwam naar voren dat er vanuit die bewoners de behoefte was aan bijvoorbeeld een bankautomaat, bijvoorbeeld een pakketband, bijvoorbeeld een winkel, bijvoorbeeld een ontmoetingspunt. En wat we toen gedaan hebben is dat we met een werkgroep van 4 mensen, hebben we in november 24 zijn we gestart met een haalbaarheidsonderzoek. En toen hebben we gekeken wat van die dingen die gevraagd worden is realistisch om in een dorp als Bezel te realiseren. Daar kwam er heel snel uit dat zo'n betaalautomaat dat niet realistisch was. Vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook omdat contant geld zo langzamerhand uit de relatie aan het gaan is. Toen zijn we eigenlijk van start gegaan om van dat project, waarvan we de haalbaarheid wel als een grote mogelijkheid zagen, om dat op te gaan starten.
4: De ontmoetingsplek was helemaal weg. Dus de behoefte van de mensen om iets te kunnen kopen, want dat trekt je ook ergens heen. Dat geeft een reden om ergens te zijn. En van die reden komen de praatjes, de ontmoeting, de kopje koffie samen. Ja, die behoefte was groot. En al heel lang ook al, ja.
2: Het dorpsservicepunt in Bezel heet Bibetje, vernoemd naar Johanna Maria Elisabeth Nijs, die in het dorp bekend stond als Betje. Na het overlijden van haar man in 1911 zette zij de bakkerij, winkel, het café en de zaal van het gezin voort. Ze stond in Bezel bekend om haar betrokkenheid bij inwoners die het minder breed hadden. Familie van haar was aanwezig bij de opening, waar ook gevierd werd dat er veel vrijwilligers betrokken zijn bij het initiatief.
3: Toen hadden wij op voorhand gedacht van nou, als we eens een 40-tal vrijwilligers gaan krijgen, dan kunnen we het zaakje aan het draaien krijgen. Inmiddels hebben we bijna 90 aanmeldingen.
4: We hebben mensen die nog werken, dus die zitten ertussen. We hebben ook 65-plussers, jonge 65-plussers, die zeggen van nou, ik wil me ook lekker ervoor inzetten. Maar er zijn ook mensen behoorlijk van leeftijd. Een vrouwtje die ik sprak, die is 80, die komt helpen in de winkel. Dus ja, het is iedereen en alles.
3: Wij zoeken nog altijd vrijwilligers. Want hoe meer vrijwilligers je hebt, hoe meer activiteiten je kunt organiseren. En hoe groter de betrokkenheid van het dorp met dit ontmoetingspunt gaat worden.
4: We weten allemaal, er komen vakanties. Mensen worden ziek, hebben een persoonlijke reden dat ze even iets niet kunnen. En daar moet je ook een bestand voor opbouwen. Dus ons doel is natuurlijk om ook heel veel mensen te betrekken. Maar het heeft ook een andere functie. Hè? Want het is niet alleen de mensen die nu onze winkel en ontmoeting komen bezoeken. Maar de vrijwilligers zelf zijn ook mensen die behoefte hebben om onder de mensen te zijn.
2: Inwoners kunnen bij Bibetje terecht voor een kop koffie, een praatje of een activiteit. Ze willen het mensen met elkaar in contact brengen. Het dorpsservicepunt is bewust meer dan alleen een winkel, maar er zijn natuurlijk ook zaken te koop.
5: Ja, mensen kunnen droogwaren uiteraard vinden. Dranken, frisdranken, wijnen. Daar komen dadelijk ook streekproducten hier te liggen. Groenten en fruit. Dat zal gedeeltelijk hier liggen, maar ook gedeeltelijk op bestelling kunnen worden gedaan.
3: Ik wil daarbij ook vermelden dat wij daarbij bij die winkel en ook bij dat ontmoeten absoluut rekening houden met de horecaondernemers die hier in het dorp al zijn en ook met de bakker en de slager. Dus in de winkel komen geen bakkerijproducten, komen geen verse vleeswaren. En wij gaan ook geen feesten en partijen hier organiseren. Dat laten we heel graag over aan de lokale horeca, zodat die ook kunnen blijven bestaan, want zij maken ook onderdeel uit van die leefbaarheid.
6: Want we weten dat de leefbaarheid in zo'n dorpje, die is er met 2400 inwoners, dat het echt onderdruk steekt. De horecazaken in dit soort plaatsen verdwijnen. Alle detailhandel verdwijnt. Verenigingsleefbaarheid ontzettend moeilijk. Dus dan mogen ze toch ook heel erg blij zijn dat ze op zo'n moment kunnen zeggen van dat er in een dorp op één moment ineens drie dingen bijkomen. Een pakketwand, een ontmoetingspunt en een winkel. We hebben drie zaken bieden. Straks het IKC kunt er nog bieden. Kunt er een gezondheidscentrum bieden. Ik denk dat dan met volgens dorpje Bezel in ieder geval een toekomst geloofd waar we met z'n allen heel veel plezier van gaan beleven.
1: Een plek voor ontmoeting, leefbaarheid, omzien naar elkaar, maar ook gewoon een plek waar je je boodschappen kan doen. Daarom wil ik vandaag nadrukkelijk de initiatiefnemers en de bestuur van Wiebedje benoemen. Jullie hebben de eerste stappen gezet, visie ontwikkeld, de gesprekken gevoerd, de plannen gemaakt en de energie weten vast te houden.
5: De inwoners zullen er zeker blij mee zijn. Het is heel erg leuk om te zien dat als we hier al eigenlijk een beetje aan het oefenen zijn met vrijwilligers aan de kassa, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat mensen hier langslopen en al aan het kijken zijn van god, hey, wat gebeurt er eigenlijk allemaal daarbinnen? En dan zeggen we, oh ja, dat is leuk en ja, ik wil iedere week met mijn moeder kom ik hier zeker boodschappen doen. Want met name denk ik ook de ouderen, maar die zullen hier zeker hun boodschappen komen doen. Je kunt zeggen, dit is voor de vergeten boodschappen, maar je kunt het ook andersom draaien. Je kunt het dorp ook wat gunnen. En het dorp gunnen is jezelf wat gunnen en de gemeenschap wat gunnen. Want als dat niet gebeurt, ja, dan heb je dus een plek waar eigenlijk heel veel energie gestoken is en waar er vraag naar was. En dat zou dan niet lukken. Maar daar gaan we dus absoluut niet vanuit. We gaan ervan uit dat de mensen hier in Bezel zeker hun steentje bij zullen dragen aan dit wat we hier gemaakt hebben.

0: Ja, het centrum van Zevenum, daar vind je Café Breurs. Nou, die bestaan 10 jaar en daar gaan ze iets heel bijzonders mee doen. Dus tijd om daar eens te gaan vragen wat dat precies is.
1: Breurs in Zevenum bestaat 10 jaar. Dat wordt komend weekend gevierd in de kroeg die ooit werd overgenomen door de broers Bart en Gijs. Hun familieband gaf het café ook zijn nieuwe naam, van Matieske naar Breurs. Tom nam de zaak na het eerste jaar over en is inmiddels al 9 jaar de kroegbaas.
2: Ja, beginjaren is echt wel flink meetsmaken, flink aanpoten. Zelf heel veel achter de bar staan. Of ja, bijna elke avond wel achter de bar staan. Ja, en moesten dat dan nou dus, is wel echt een wereld van verschil. Dus is veel groter geworden, is toch anders geworden. Mijn rol daarin is ook anders geworden. Natuurlijk ook met een gezin. Zo zien gewoon veel dingen veranderd. Waarbij ja, de eerste jaar gewoon echt bikkelen is en veel zelf doen. En nu is ze inmiddels toch wel een groter team om de geer. Waardoor ze het samen gewoon heel mooi kunnen doen. En waardoor ze ook weer energie in andere dingen kunnen stoppen.
1: Vorig jaar werd Tom tijdens carnaval Prins van Zevenum. Een periode waarin hij merkte dat hij de kroeg ook best wat meer los kan laten.
2: Dan ben je inderdaad gedwongen om in één keer dingen los te laten. Dus ergens kwam dat wel heel goed allemaal zo samen. Dus het was eigenlijk precies de eerste dag van het slechtste moment om het te gaan doen. Het prinsenschap, ja, om dat te gaan doen. En uiteindelijk dacht ik van ja, eigenlijk is dit juist het beste wat me op dit moment koos overkomen. Want toen was ik echt gedwongen om dingen los te laten. En ja, dat... Er zien zoveel mensen die dat ook heel goed kunnen hier achter de bar. En daardoor blijft ze ja, ook allemaal een goede energie om het te regelen, zeg maar.
3: En Gielf terug in die 10 jaar. Ja. Ik stelde dicht die vroeg in het begin al, Tom. En toen zei ze, oh, daar moet ik even van nadenken. Maar wat is een beetje het meest bijzondere moment? Want krankzinnig, dat kan alle kanten opgonden, ik vroeg natuurlijk. Maar het meest bijzondere moment wat 6 mei gemaakt heeft in die 9 jaar Breurs.
2: Ja, er zien zoveel bijzondere momenten. En die ze mij maakt, wat ik dan mis aan moet denken, is denk ik toch een beetje de kerst op de taart. En het zien toch wel de grotere evenementen, zoals een kermis. Wat er dan gebeurt of wat voor energie er soms los kan komen bij een bepaalde artiest. Wat dan net goed valt en waar het publiek dan zo ontzettend op losschiet. En dat is dan bijvoorbeeld toen met de Marco Schuitmaker in de beginfase. John Tana, dat zien toch even die dingen die me dan... Even binnenvallen. Dat zijn zo'n dingen die dan even lekker vallen met zo'n kermis. Wat dan zo waanzinnige energie geeft tijdens de kermis. Dat zijn wel mooie momenten. Mocht ze 72 uur café afgelopen jaar. Met die jongens die dan uiteindelijk binnen komen rennen in het derp. Ja, dat zijn wel de magische momenten die ze dan meemaakt in het derp. En ja, waarbij ze nog steeds eigenlijk de keeper veel. Dus

0: U luistert naar het uitgebreide nieuws van de dag van hier op deze dinsdag 15 september, waarbij we stilstaan bij Davy van Geffen. Hij heeft namelijk tijdens het kampioenschap van de Schuttersbond Juliane en Siebengewald gewonnen. Hij is van Schutterij Sint-Jan uit Grubbevorst en kwam als winnaar uit de strijd. In de finale versloeg hij Maaike van Zadelhof van Schutterij Sint-Lucia uit Horst. En van Geffen werd eerder al eens winnaar van de A-klasse. Om zich het komend jaar bondskampioen te mogen noemen, moest Van Geffen in de finale de winnaar van de B-klasse weten te verslaan. Dit jaar was dat Maaike van Zadelhof dus, van Schutterij Sint-Lucia uit Horst. De wedstrijd begon om 10:00 en daarna met totaal 30 schutters deel. Na het lossen van de 204 schoten was de strijd wel beslist. En vanaf dat moment mocht Van Geffen dus het zilveren wisselschild van de bondskampioen dragen. Monique Jansen, zij is van Sint-Sebastianus in Zevenum, bemachtigde de derde plaats. De crowdfunding voor de kermis aan de Maas in Broekhuizen heeft inmiddels 55% van het benodigde bedrag opgebracht. Daarmee is al een belangrijk deel van de financiële schade opgevangen die de organisatie opliep na inbraak tijdens de afgelopen kermis. Tijdens de kermis, die jaarlijks door een grote groep vrijwilligers wordt georganiseerd, werden licht- en geluidsapparatuur gestolen. De schade wordt geschat rond 20.000 euro. En omdat de apparatuur niet verzekerd was, kwam deze financiële klap volledig voor rekening van de stichting. De organisatie wil voorkomen dat de onverwachte kosten ten koste gaan van toekomstige edities. Het geld is immers hard nodig om ook de komende jaren een gezellige kermis neer te kunnen zetten. Met de crowdfunding probeert de stichting het bedrag bij elkaar te brengen. De eerste 55% zijn dus inmiddels binnen, maar extra steun blijft nog steeds hard nodig. Doneren kan via de link die op de site van Omroep Horst aan de Maas bij dit artikel te vinden is. Kasteelpark De Erp in Baarlo krijgt een nieuwe speeltuin bij de dierenweide. De voorbereidende werkzaamheden zijn maandag begonnen en naar verwachting worden de speeltoestellen in november geplaatst. De huidige speeltuin wordt verwijderd. Op de vrijgekomen plek legt de gemeente een grasveld aan. De nieuwe speelvoorziening verhuist dan naar de omgeving van de dierenweide, omdat die locatie beter aansluit bij het historische karakter van het park. Voor het ontwerp werkte de gemeente de afgelopen maanden samen met een werkgroep. Daarin waren omwonenden, inwoners van Baarlo en leden van de ouderraden van de basisscholen De Diamant en de Omnibus vertegenwoordigd. De speeltuin krijgt een open en natuurlijke uitstraling. De precieze plaatsing van de speeltoestellen kan tijdens de uitvoering nog worden aangepast. Rond de toekomstige speelplek komt een hek en wordt er nieuw gras ingezaaid. Volgens de planning is de nieuwe speeltuin in november gereed. De vernieuwing maakt deel uit van het toekomstbeeld voor Kasteel De Erp dat de gemeente in 2025 presenteerde. Daaraan staan plannen om het park stapsgewijs te ontwikkelen met behoud van karakteristieke en historische omgeving. Nou, wilt u zien hoe het eruit ziet, ga even naar omroep1m.nl naar de site. Daar kunt u een mooie impressie zien van hoe het nieuwe speelparkje eruit er komt te zien. De gemeente Bezel zet zich samen met de provincie Limburg en meerdere Limburgse ondernemers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpcentra en ook een gevarieerd winkel- en horecaaanbod. Om hierin de juiste keuzes te maken is het zogenaamde koopstromenonderzoek Limburg 2026 gestart. Het onderzoek brengt een beeld waar en op welke wijze inwoners en bezoekers boodschappen doen, hoe ze winkelen, waar ze de horeca bezoeken en hoe zij verschillende winkelgebieden waarderen. Als Limburgse gemeente, alle Limburgse gemeenten nemen deel aan het onderzoek en ook inwoners van aangrenzende gebieden in Nederland, Duitsland en België worden gevraagd naar hun koopgedrag. De uitvoering is in handen van bureau Ipsos, INO en Movaris. De resultaten helpen de gemeentes, de ondernemers en de provincie om de winkelgebieden en voorzieningen verder te versterken. Ook maken de uitkomsten zichtbaar hoe het koopgedrag in de provincie zich heeft ontwikkeld ten opzichte van eerdere jaren. In 2019 bijvoorbeeld werd het laatste koopstromenonderzoek in Limburg uitgevoerd. Nou, de oproep van de gemeente Bezel is om mee te helpen. Doe mee aan het onderzoek. Uw mening is belangrijk en telt. En tussen 22 september en 9 oktober ontvangen inwoners van de gemeente Bezel een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemende huishoudens zijn willekeurig geselecteerd uit alle bewoonde adressen in de gemeente. En deelname bestaat uit het invullen van een online vragenlijst en duurt ongeveer 15 minuten. Krijg je geen uitnodiging, maar wil je wel graag meedoen, dan kun je de vragenlijst aanvragen via een website die te vinden is via de gemeentelijke website van Bezel bij het nieuws wat hier bij staat. Onder alle deelnemers worden ook nog eens 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Lachen om herkenbare momenten, luisteren naar liedjes en gedichten en af en toe een traantje wegpinken. Marijke Gijssen uit Helden staat komend weekend, zaterdag 19 en zondag 20 september, met haar eerste solovoorstelling Wat 60 in het Kerkenbuske. De voorstelling staat in het teken van haar 60ste verjaardag. Dat mag wel blijken aan haar eigen levensverhaal. Deze mijlpaal bracht Gijssen op het idee om terug te kijken op haar leven en haar ervaringen te verwerken in een voorstelling. Daarbij liet ze zich inspireren door een uitspraak van Ann Philipsen. Een liedje dat niet gehoord wordt, is niet geschreven. En een gedicht dat niet gelezen wordt, heeft geen waarde. Voor Gijssen was dat een extra zetje om haar eigen werk met het publiek te delen. En ook het overlijden van haar moeder vorig jaar speelt een belangrijke rol in de voorstelling. Haar moeder wilde dat haar afscheid niet alleen verdrietig zou zijn, maar vooral iets moois. En die gedachte klinkt door in Wat 60. In de voorstelling wisselen luchtige en persoonlijke momenten elkaar af. Humor vormt daarbij een rode draad. En Gijssen verwerkt onder meer woordspelingen in haar liedjes en gedichten, maar gaat moeilijke gebeurtenissen uit haar leven ook niet uit de weg. Het leven is niet alleen maar leuk geweest, vertelt ze. Voor haar is de voorstelling geslaagd wanneer bezoekers zowel kunnen lachen als geraakt worden en misschien wel een traantje laten. Hoewel Wat 60 haar eerste solovoorstelling is, krijgt Gijssen op het podium gezelschap. Haar zussen Ann en Greet leveren een bijdrage en haar groep Het Overgedien is van de partij. Daarnaast belooft ze ook nog enkele verrassingen. Voor Kerkenbuske als locatie koos Gijssen heel bewust. Een traditioneel theater had voor de hand kunnen liggen, maar de plek in Helden voelt voor haar als thuis. En juist die persoonlijke band past volgens haar bij het karakter van de voorstelling. Wat 60 is 3 keer te zien. De eerste voorstelling is op zaterdag 19 september om 8 uur 's avonds. En op zondag 20 september zijn er voorstellingen om 2 uur 's middags en om 8 uur. Kaarten zijn te koop via de website www.wat60.nl. Nou, weet u niet precies hoe u dat moet schrijven? Kijk even op de site van omroep pnm.nl. Dan kunt u daar via die link makkelijk door.
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Ja, daar zijn we ondertussen toegekomen met een beetje regen die er nu begint op te komen. Dat gaat ook door tot morgen vroeg. Dan wordt het weer droog. Met zo'n 17 of 16 graden wordt het een warme nacht voor de tijd van het jaar. Maar morgen wordt het niet meer zo warm als vandaag. Het was een beetje een hele aparte dag. Dat hoorde ik heel veel mensen zeggen. Maar wel natuurlijk best fijn. Zeker nu vanavond met die blauwe lucht. En als die temperatuur een beetje blijft hangen. Morgen worden 22 graden, 15 s'nachts. Op donderdag verwachten we 19 graden, 13 graden s'nachts. En op vrijdag is het eigenlijk hetzelfde. Er is steeds kans op lichte regen, dus zorg ervoor dat je die jas gewoon meeneemt. Maar je kunt makkelijk denk ik in een t-shirt of een dunne trui buiten lopen. En dat maakt het misschien wel heel mooi weer om een beetje op pad te gaan.

0: En dat doen we tijdens de dag van hier, van 6 tot 7, op deze dinsdag 15 september. En daarbij staan we ook stil bij het nieuwe tuin. En die is officieel geopend bij het huis van morgen. Niet de huis, maar het huis van morgen natuurlijk. Dat gebeurde afgelopen zondag. En met die groene en toegankelijke buitenruimte laat het huis van morgen Wonen Limburg en ook de gemeente Peel en Maas zien hoe een tuin kan bijdragen aan een prettig en zelfstandig wonen, ook op latere leeftijd en ook met een beperking.
1: Bij het huis van morgen worden op 13 september 3 nieuwe voorbeeldtuinen geopend. Bezoekers kunnen er zien hoe ook een kleine tuin groen, toegankelijk en onderhoudsvriendelijk kan worden ingericht.
2: We hebben hier een, zoals we dat noemen, een driefase tuin aan laten leggen, waarin de duurzaamheid het hoofdpunt is. En die duurzaamheid die kun je hier in volle lijf ervaren.
1: Uitgangspunt is, de tuin moet prettig te gebruiken blijven wanneer er iemand ouder wordt of een beperking krijgt. Daarom is rekening gehouden met onder meer toegankelijkheid en de hoeveelheid onderhoud die de tuin vraagt.
2: We hebben tegels hergebruikt. Er zit een wateropvangbassin onder. En dat water wordt weer verdeeld over de planten die aanwezig zijn. En mensen in welke fase van hun leven ook, die kunnen hier vrij in bewegen. Er is rekening gehouden met bepaalde beperkingen in het meubilair. En er schijnt vandaag niet de zon, dus het zonnescherm is vandaag weggehaald.
1: Tegelijkertijd is bewust gekozen voor groen.
2: Dat is de bedoeling, hoe makkelijk het kan en met welke middelen je dat eenvoudig kunt realiseren. En dat is ook het uitgangspunt bij de aanleg hiervan, dat die duurzaamheid nadrukkelijk in beeld komt.
1: Tijdens vanmorgen zelf is op afspraak te bezoeken. Tijdens een rondleiding krijgen bezoekers uitleg over toepassingen en hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan langer zelfstandig thuiswonen.
2: Het gaat hartstikke goed. Onze partners die zijn enthousiast en dan staan er enkele op het punt om partner te worden. En we doen vrij veel presentaties op locatie en we zien ook dat het aantal bezoeken, huisbezoeken, aan toenemen is. Vandaar ook dat we nog steeds op zoek zijn naar ook vrijwilligers die een rondleiding kunnen houden voor bepaalde doelgroepen. Ook vanuit diverse ziektebeelden die onder de mensen komen, dat we daar oplossingen voor kunnen zien en gewoon realisatiemogelijkheden van wel en gezond functioneren.
1: De opening van de tuinen is op zondag 13 september.

0: hebben hem vast al herkend, Douwe Bob met zijn nieuwste Note to Self. Het is niet meer lang, dan gaan ze de ring in. Dan hebben we het over de boxers van Boxing, Peel en Maas, die hard aan het trainen zijn. Daar zijn ze nu ook mee bezig, want je wil natuurlijk niet zonder oefening in zo'n ring staan. Dat is heel pittig fysiek. En er is iemand anders die jou probeert om te mappen. Dus in die zin, een beetje voorbereiding is wel een goeie. We gingen een kijkje nemen bij de trainingen vooraf.
1: Ga eens met ze.
2: Dit is een business event, dit is geen regulier boksen. Het zijn mensen die gaan het één keer doen. En dan moeten wij zijn verantwoordelijk als scheidsrechter, als bond, dat die mensen heel huis verticaal gezond de ring uitstappen. Dus wij nemen daar ook geen risico in. Zien we dat het te hard gaat of dat het foute kant op zou kunnen gaan, stoppen we gewoon de wedstrijd.
3: Nou, ik vind het vooral leuk dat het op een vriendschappelijke manier gebeurt. Hè. Dit evenement is niet bedoeld om iemand KO te slaan. Hè. Het moet een stukje beleving worden, wat Peel en Maas trouwens heel sterk is. Hè. We hebben fantastische lokale initiatieven. Hè. Noem de ondernemersprijs, de cultuurprijs, nou, sportgala, noem allemaal maar op. Wat wij hier in evenementen hebben, wat met elkaar verbindt. Nou, afgelopen jaar aan het kampioenschap van Bevo, nou, daar krijg je een kippenvel van. En volgens mij moet dit ook zo'n kippenvelmomentje worden. En dan sta ik inderdaad vooraan om mee te doen.
1: Maar maak het ook niet te groot. Geniet ervan. Kruip het ze niet doen. En geef toe aan de spanning.
2: Voor heel veel mensen is dit een once in a lifetime experience. Neem het ook niet te serieus. En je traint heel wat tijd bij elkaar. Daarom zeg ik aan het begin, ik noem dit altijd band of brothers. Er ontstaat een band. Je traint 3 tot 6 maanden met elkaar. En ga dan niet tijdens dat event elkaar de ring uit proberen te slaan. Omdat het leuk is voor je familie, vrienden, om iemand nog uit te slaan.
4: Het is gewoon wel wennen dat je gewoon, ja, met het slaan, zeg maar, dat heeft toch wel een impact op je lichaam. Dat je denkt van, oh ja, je komt er in ieder geval niet zonder kleerscheuren vanaf. Maar dat weet je uiteraard ook van tevoren wel. Ik heb toch ook gehandbald, dus ik ben ook wel wat klappen gewend. Maar dat is ook wel weer een tijd geleden. Maar ja, goed, het is wel heel erg leuk om te doen. En ik heb er ontzettend veel zin in.

0: zag een paar jongens die echt serieus goed kunnen boksen. Ik denk, ik heb echt twee boksers, als die tegen elkaar boksen, dan heb je een heel leuk gevecht. Nou, er zijn ook mensen, daar zie je, die staan aan het begin, maar ook conditioneel. En dat vind ik nog het allerbelangrijkste. Je moet dat wel drie rondes vol kunnen houden van anderhalf minuut. En zoals ik ook aangaf, zo'n event tijdens de, als het echt om het echt gaat, de helft van de conditie ben je kwijt door spanning. Dus die mensen moeten daar wel serieus op voorbereid zijn. Maar dan hebben we nog steeds trucjes dat we de rondes inkorten zonder dat er iemand het in de gaten heeft.
1: Je hebt nu de eerste klappen al een paar keer gehad, dus dat is even wennen. Ook even al is het maar lichtjes op je hoofd tikken, dan denken we, oh, wat is dit? Maar als je alweer een lesje verder bent en je krijgt weer een klap, dan denk ik, oh ja, we kunnen doorgaan.
2: Ik vind trainen sowieso vind ik wel lekker. Ik sport al vier keer in de week. Maar juist met dat boksen, een beetje de confrontatie, het spelelement vind ik gewoon super leuk eraan.
3: De eerste keer dat ik een klap kreeg, schrok ik een beetje, maar dat was snel weg. Ja, ik moet zorgen dat ik geen klappen krijg en dat ik alleen maar doe uitdelen.
0: Als je niet gewend bent om op je hoofd geslagen te worden, ja, dat moet je een keer mee gaan maken, daar moet je op trainen. Hetzelfde dat Max Verstappen zijn nek traint door de bochten te gaan. Zo moeten boksers gewoon gewend zijn om op het hoofd te slaan en daarmee om kunnen gaan. Niet dat er een paniek ontstaat daarna.

Ja, er wordt hard gewerkt voor boxing, Pil en Maas. Met natuurlijk het goede doel in het achterhoofd. Maar ik zag ook wel wat gespannen kopjes. En mensen die er toch heel serieus mee bezig zijn. Ik zou zeggen, bekijk het filmpje heel zeker een keer. Want dan kun je de mensen die jij kent terugzien. En kun je ze straks ook misschien aanmoedigen in de ring.

Ja, tegen het einde van de dag van hier op deze dinsdag 15 september staan we natuurlijk stil bij de jarige vrienden van Omroep. En we hebben daar onder andere Riet Vossen van de Raadhuisstraat in Panningen, 84 op deze dag. En Dien Spee, zij woont in Meijel op de Churchilllaan en viert haar 90ste. Harry Hansen tenslotte van de Hagelkruisweg in Meijel viert zijn 80ste verjaardag. Dus deze jarige vrienden van harte gefeliciteerd en hele, hele, hele fijne verjaardag toegewenst. Ik hoop dat er ook nog wat mensen op bezoek zijn en dat er wat feestelijks wordt gegeten en gedronken. Want dat hoort er op zo'n dag bij.

En zo komt er een einde aan de dag van hier, van deze dinsdag 15 september. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
1: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
0: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, het LE Nieuws. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen maken dan normaal is toegestaan. Dat is onderdeel van de maatwerkoplossing waaraan de gemeente werkt. Het theater ligt namelijk in een Natura 2000-gebied. Maar er waren al eerder klachten over geluidsoverlast. Hierop moest het theater het aantal dagen met grensoverschrijdend geluid terugschroeven naar 12. De aangepaste programmering heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Kijk uit naar de hoed van minister Rianne Letschert vandaag op Prinsjesdag. Het is een ontwerp van de Venloze kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet de Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt de hoed alleen vandaag, daarna wordt hij in het hele land tentoongesteld. Vanwege de melding van gaslucht zijn gisteravond in Bocholtz bewoners van 8 appartementen geëvacueerd. Het heeft in excess een aantal uren gekost de lekkage te vinden. Rond middernacht zijn de appartementen weer vrijgegeven en konden de bewoners naar huis. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd hij burgemeester van Eindhoven.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
1: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
0: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
2: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
3: Voor het signalement.
2: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
0: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, het L1 Nieuws. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen maken dan normaal is toegestaan. Dat is onderdeel van de maatwerkoplossing waaraan de gemeente werkt. Het theater ligt namelijk in een Natura 2000-gebied. Maar er waren al eerder klachten over geluidsoverlast. Hierop moest het theater het aantal dagen met grensoverschrijdend geluid terugschroeven naar 12. De aangepaste programmering heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Kijk uit naar de hoed van minister Rianne Letschert vandaag op Prinsjesdag. Het is een ontwerp van de Venloze kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet de Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties.

0: Ledgert draagt de hoed alleen vandaag. Daarna wordt hij in het hele land tentoongesteld. Vanwege de melding van gaslucht zijn gisteravond in Bocholtz bewoners van 8 appartementen geëvacueerd. Het heeft in Nexus een aantal uren gekost de lekkage te vinden. Rond middernacht zijn de appartementen weer vrijgegeven en konden de bewoners naar huis. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd hij burgemeester van Eindhoven.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

duim lieken te zinken, soppige naar de grond. De wind speelde onrustig met afgebroken dek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Ganse dagen een grieze sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goed onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren, niet gezond. Rimpels van de herfst die blieven vereeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten, maar aan die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

de knop. Herfst ging aan dicht trekken, wortels verloren grip en een vulste vroege winter vroot ze kapot. Meist is gezag, de tuutje voor zijn plek. Familie, vrienden, kennissen, heb geduld. Leven gaat verder, want het kan niet blijven staan. En ik zing een lied.

die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
1: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
0: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
0: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

En vanavond vooral aandacht voor de succesvolle filmserie Star Trek. Paramount zendt in deze tijd een hele reeks Star Trek films uit. En dat heeft uiteraard te maken met het verschijnen van de eerste jaargang van de tv-serie Starfleet Academy. Het is al de 12e serie in de rij en heeft muziek van Jeff Russo, die ook voor eerdere producties componeerde. U hoort uit Starfleet Academy de score So We Meet Again.

Starfleet Academy speelt zich af in de 32e eeuw en bouwt voort op de tussen 2017 en 2024 dus eerder uitgezonden reeks Star Trek Discovery. De serie, overigens matig ontvangen door critici, volgt een groep jonge mensen die uitverkoren werden voor de officiersopleiding binnen de Star Trek vloot. Ze bevinden zich aan boord van de USS Cena, maar waar we ook veel oude bekenden uit de eerdere series tegenkomen, zoals bijvoorbeeld The Doctor. Een kenmerkende track uit de soundtrack is A Song of Prophets, een verstild, dromerig thema voor jongvolwassenen werkend aan een toekomst in een prachtige buitenaardse ruimte.

Het opleidingsschip van de jongelui heeft als thuisbasis de stad San Francisco. Voor de producent de reden om de oude jaren 60 hit San Francisco van Scott McKenzie van stal te halen. De song werd bewerkt door Jeff Russo en vertolkt door Rufus Wainwright. Net als de openingsmuziek staat de song twee keer op het album. Ik laat u eerst de titel horen en dan komt de compositie met Rufus Wainwright.

Ja, en een veel betere reden voor het gebruik van de song San Francisco heeft alles te maken met de tijd waarin Star Trek begon. Heel, heel lang geleden. In 1966 om precies te zijn. De tijd dat positivisme, tolerantie en liefde centraal stond. De makers waren in alle opzichten kinderen van hun tijd. Captain Kirk en Dr. Spock werkten aan vrede in het heelal, keerden zich tegen racisme en wilden naar de sterren. En u hoort het al op de achtergrond, de openingsmuziek uit die beginjaren, de jaren 60.

Het thema van de tv-serie uit de jaren 60 werd gecomponeerd door Alexander Courage, die veel van de 80 afleveringen van muziek verzag. Net trouwens als Sol Kaplan en Gerald Fried. De muziek uit al die afleveringen werd in 2012 verzameld op 15 cd's. Het vervelende daarvan is, vind ik, dat die tracks willekeurig door elkaar staan. En nadat de serie van de buis verdween, volgde er 5 jaar later nog een animatieserie. En daarvan is geen soundtrack bekend. Maar in 1979 kwam de eerste bioscoopfilm. Heel simpel getiteld Star Trek The Motion Picture. Componist was nu Jerry Goldsmith, die bij de intro natuurlijk het thema uit de oude tv-serie gebruikte, maar verder heel duidelijk was geïnspireerd door John Williams' Star Wars. U kunt dat heel goed luisteren in de titelmuziek en dan het lange The Force Field.

De vaste hoofdrolspelers uit de tv-serie, William Shatner als Captain Kirk, Leonard Nimoy als Dr. Spock en Nichelle Nichols als Uhura, bleven in de bioscoopfilm erbij horen. En die film werd een redelijk succes en er zouden in de jaren daarna 5 vervolgfilms komen. De tweede, The Wrath of Khan, heb ik altijd de beste gevonden en had muziek van James Horner. Ik laat u uit die suite nu een gedeelte horen. Ongeveer 8 minuten in totaal, duurt die zelf 16. Maar ik onderbreek die 8 minuten ook nog eens kort voor iets over de inhoud van The Wrath of Khan. De suite van de week. Ja, u luistert, beste luisteraars, naar Omroep PNM met het programma Soundtrack. Een programma met alleen maar filmmuziek. En we zijn toe aan de suite van de week, The Wrath of Khan.

En nu onderbreng ik de suite een kort moment voor wat over de inhoud. Commandant James Kirk werkt als instructeur op de Starfleet Academy. Als hij voor een trainingstocht met zijn kadetten onderweg is in het heelal, wordt hij uit het niets belaagd door zijn vroegere vijand Khan. De genetisch gemanipuleerde man is op wraak uit en tracht verder in het bezit te komen van het uiterste geheime wapen Genesis. Een apparaat dat planeten en leven kan maken, maar ook kan vernietigen. Tussen Khan en Kirk ontstaan een gevaarlijk spel van actie en reactie, die uiteindelijk leidt tot de overwinning van Kirk. Hoe kan het ook anders? Helaas laat zijn grootste vijand, Dr. Spock, daarbij het leven. We vervolgen de suite van James Horner.

Ja, tot zover de suite bij The Wrath of Khan. En die film werd in de bioscoop een enorm succes en is daardoor mede verantwoordelijk voor de 11 vervolgfilms die er tot nu toe gemaakt zijn. Star Trek Section 31 uit 2025 was voorlopig de laatste. Maar ik wil terug naar de dood van Spock. Bij zijn begrafenis en ontroerend afscheid speelden een doedelzak en orkest Amazing Grace. In de derde film, The Search of Spock, of The Search for Spock, keert hij echter terug. Zijn ziel wordt een eeuwenoud ritueel op zijn geboorteplaats wedergeboren in een nieuw lichaam. In een heel tempo groeit hij uit tot een volwassen man die sprekend op de oude Spock lijkt. James Horner maakte daar zeer mystieke muziek bij, die op sommige momenten uitbarst in een, ja, je zou bijna zeggen, een orkestraal orgasme. Hier komt een vrij lange tracks achter elkaar uit The Search for Spock, beginnend met Spock's Funeral.

En tot zover muziek uit de Star Trek film The Search for Spock. Ook muziek van James Horner. En misschien vond ik de kwaliteit op de laatste een beetje minder. Dat klopt. Ik heb het van een LP gehaald. En die zijn na jarenlang gebruik, meer dan 40 jaar gebruik, vaak wat minder van kwaliteit geworden. In de jaren 80 volgden er nog twee films die bijzonder populair werden bij de Trekkies. Dat zijn de volgers van de Star Trek-serie. The Voyage Home en The Final Frontiers. Maar er kwam een einde aan. Met The Undiscovered Country uit 1991 werd afscheid genomen van de oude bemanning. Ondertussen was vanaf 1987 op tv de serie Star Trek The Generation verschenen. De astronauten uit die serie namen het stokje over en waren verantwoordelijk voor een nieuwe reeks van bioscoopfilms. De eerste heette Generation en de muziek kwam van Dennis McCarthy en hij schreef een volledig nieuw intro. Daar gaan we nu naar luisteren.

Na Generations volgde ook nog First Contact en Insurrection. En al die Star Trek herinneringen waren afgelopen week te zien bij Paramount. En de serie van Paramount eindigde in 2002 met de 10e in de reeks Star Trek verfilmingen Nemesis. In de bioscoop flopte deze film overigens. Het was niet de laatste Star Trek, want vanaf 2009 zijn er nog 4 gemaakt, om maar te zwijgen over The Next Generation, Discovery, Picard en Strange World. Allemaal tv-series rond Star Trek die deels nog op tv lopen. Ik doe er dan verder het zwijgen toe en gaan eindigen met een new ending uit Nemesis. Componist Jerry Goldsmith gebruikte daarin onder andere Blue Skies van Irving Berlin en het oude tv-thema van Alexander Courage.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
0: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Highlights. Het programma van Omroep BNM voor de liefhebbers van jazz, easy listening en big bands. Samenstelling, presentatie en techniek Hai Lamberts en dit is aflevering 36 van Jaargang 15. En opnieuw hartelijk welkom en uiteraard weer opnieuw heel veel luisterplezier. Regelmatig hebben we een Highlights, een uitzending met alleen maar vrouwelijke vertolkers. Vanavond hebben we er weer zo een. Een ladies night dus. En we beginnen met de Nederlandse Candy Dulfer. Je hoort van haar album Big Girl uit 1995, het funky September.

Candy Dulfer met september. De zomermaanden zitten er dus op en vooral de maand augustus en begin september was heerlijk warm volgens de een, verschrikkelijk warm volgens de ander. Een album dat prima bij die wisselende gevoelens past is Shade van jazzzangeres Holly Cole. Over twee nummers, eerst Too Darn Hot en dan Something Cool.

Holly Cole met Something Cool. En dat komt net als het nummer wat hij daarvoor hoorde, To Dawn Hot, hot van haar album Shade. En dus in 2003. In datzelfde jaar bracht zangeres Marie-Chantal Toupin haar album Maudit Bordel uit. Een beetje stout vertaald, dus een ondeugend bordeel. Op dit album zingt de Canadese uit Quebec vooral in haar moederstaal, Frans. Ze is bekend om nogal ruige, zo u wil, stoutmoedige bewerkingen van Franse chansons. Ik laat u van Maudit Bordel het bekende Non, je ne regrette rien horen. Heel anders dan ik gewend ben, waarschijnlijk. Non.

Marie-Chantal Toupin uit Canada en haar landgenote Chantal Chamberlain komt ook uit Quebec en zingt net als Toupin in het Engels en het Frans. Ik laat u een Frans chanson van haar horen wat prima bij deze tijd past. La feuille morte, de vallende bladeren die het begin van de herfst aankondigen. Chamberlain zong het nummer ook trouwens in het Engels en dan heette het Autumn Leaves. En zo kennen we het ook van een heleboel andere Amerikanen. Maar u hoort van haar de Franse versie. La feuille morte.

Le Feuille Morte staat op Chamberlain's album Serendipity Street. Net als alle albums tot nu toe uit 2003. En in dat jaar kwam er ook een grote verzamelaar uit. Een verzamel-cd, La Vie en Rose. Twee cd's vol met allerlei nummers van Edith Piaf. De Française, die de chansons La Feuille Morte en Non Je Ne Regrette Rien wereldwijd bekend maakte. Maar misschien wel het bekendst werd haar chanson Milord. En dat staat uiteraard ook op deze verzamelaar.

Milo van EDP af uit het einde van de jaren 50. En nog altijd een geweldig nummer met dit lied over liefde, verdriet en passie, maar ook plezier. De eerste Chloe Agnew begon haar zangcarrière al op jonge leeftijd. Ze was op haar 12e actief in The Young Messiah en als tiener brak ze met redelijk succes 2 albums uit. Ik laat er eentje van horen, een cover van Don McLean, van Don McLean's Vincent. En Chloe was toen 15 jaar oud.

Chloe Agnew met Vincent, oftewel Starry Starry Night. Na het tweede soloalbum werd ze lid van de Keltische formatie Celtic Woman. De groep bestaat nog steeds, maar heeft wel meerdere wijzigingen ondergaan. Van het oorspronkelijke gezelschap is alleen Chloe nog over. Een bekend ander lid van Celtic Woman was Hayley Westenra. Die kwam uit Christchurch in New Zealand. Ze heeft een Nederlandse vader, vandaar die naam Westenra. In vele landen was haar May It Be uit de film The Gladiator een grote hit.

0: Hayley Westenra met May It Be. Een song die oorspronkelijk geschreven was dus voor de film The Gladiator door de Australische Lisa Gerrard. We zijn toe aan het big band werk.
1: U luistert naar Highlights. Terug in de tijd met ons wekelijks blok Big Band.
0: Ja, in 1958 bracht Verve de dubbel LP Ella Fitzgerald Sings de Irving Berlin Songbook uit. Ze werd begeleid door de big band van Paul Weston. Het was een dubbelaar binnen een serie populaire songbooks die nog altijd prima te beluisteren zijn. Vooral het gevolg van een opknapbeurt uit het begin van deze eeuw. Ze zijn dus geremasterd. U hoort van Ella Fitzgerald samen met de band van Paul Weston. Eerst de Alexander's Ragtime Band. En dat wordt direct gevolgd door de klassieker Chic to Chic.

Ja, zowel het album als zangeres Ella Fitzgerald werden genomineerd voor een Grammy Award. En zij won die prijs glansrijk. U hoort nog een nummer gecomponeerd door Irving Berlin. Het bekende Putin on the Ritz.

De big band van Paul Weston en Ella Fitzgerald. En voor de laatste nummers vanavond gaan we naar Scandinavië. Eerst hoorde je de Deense Hanneboel. En na een studie aan het conservatorium Boston kwam ze terug naar Denemarken. En zong ze 5 jaar bij een Deense punkband. Daarna ging ze solo. En je hoort van haar album Beware of the Dog uit 2002. Een cover van Bob Dylan. Chimes of Freedom.

Hannibal met de Chimes of Freedom. En dan gaan we naar Rebecca Bakken uit Noorwegen. Ze is al jaren actief op het grensgebied van vocal jazz en popmuziek. Ze heeft in Scandinavië en de Duitsstalige landen een grote schare fans. En ik laat u van haar song die ze zong bij de begrafenis van haar vriend Ludwig Hirsch, een Oostenrijkse zanger en tekstschrijver, de cover horen. Heut is zo koud, maar dan op zijn Noors.

Door Almegens naar het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.